0: is 105. Het is 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: Kiss.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Antwoord 5. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. Ook in deze regio worden de gevolgen van de uitbreiding van Defensie merkbaar. Zo komen er vaker laagvliegende marinehelikopters boven Noord-Holland en dat kan ook in de regio Haarlem en Eimond voor extra geluid zorgen. Defensie breidt daarnaast oefengebieden op de zee en langs de kust uit, op de meer voor drones en amfibieoefeningen. De provincie Noord-Holland bespreekt de plannen vandaag die mogelijk volgend jaar al ingaan. In de Freudestraat in Haarlem zijn gisterochtend vroeg twee auto's in vlammen opgegaan. De brandweer werd rond 6 uur opgeroepen en had het vuur snel onder controle. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je dat natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren. Waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar hoeveel mensen, dat is nog niet bekend. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar daarvoor. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad staat file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. A dream of mine.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
5: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
4: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
6: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
4: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. De kleine houtweg in Haarlem wordt volgend jaar opnieuw ingericht met een nieuw riool, meer groen en een fietsstraat. Een groep buurtbewoners vreest dat er daardoor files ontstaan bij de parkeergarage van de Maria Stichting, meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente wil onder meer een weghelft weghalen en de maximumsnelheid verlagen naar 30 km per uur. Woensdag bespreekt de gemeenteraad het plan. Ook in deze regio worden de gevolgen van de uitbreiding van Defensie merkbaar. Zo komen er vaker laagvliegende marinehelikopters boven Noord-Holland en dat kan ook in de regio Haarlem en Eimond voor extra geluid zorgen. Defensie breidt daarnaast oefengebieden op de zee en langs de kust uit, op de meer voor drones en amfibieoefeningen. De provincie Noord-Holland bespreekt de plannen vandaag die mogelijk volgend jaar al ingaan. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je dat natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren, waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal op de wegen in Noord-Holland met een paar dagelijkse files. Op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Assen-Delft en Zaanstad 4 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is weer vrij. De A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk 3 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaans hoogvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
4: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
3: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Vanuit de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
5: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
3: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal, met wel een wat meer vertraging nu op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam, 4 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Verder zien we drukte op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en knooppunt Velsen, 7 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. En op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk, tussen Wijk aan Zee en de aansluiting met de A22, 2 kilometer. De vertraging daar is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. In de Freudestraat in Haarlem zijn gisterochtend vroeg twee auto's in vlammen opgegaan. De brandweer werd rond 6 uur opgeroepen en had het vuur snel onder controle. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. De kleine houtweg in Haarlem wordt volgend jaar opnieuw ingericht met een nieuw riool, meer groen en een fietsstraat. Een groep buurtbewoners vreest dat er daardoor files ontstaan bij de parkeergarage van de Maria Stichting, meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente wil onder meer een weghelft weghalen en de maximumsnelheid verlagen naar 30 km per uur. Woensdag bespreekt de gemeenteraad het plan. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren, waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. En dit weekend is er een explosief afgegaan bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Er werden resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. Tegen de komst van asielzoekers in het pand werd al meerdere keren geprotesteerd. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 10 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunette 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
5: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
4: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
6: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
4: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Eemnes en Naarden 4 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein. Langzaam rijden over 10 kilometer. De A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 9. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. Ook in deze regio worden de gevolgen van de uitbreiding van Defensie merkbaar. Zo komen er vaker laagvliegende marinehelikopters boven Noord-Holland, en dat kan ook in de regio Haarlem en Eimond voor extra geluid zorgen. Defensie breidt daarnaast oefengebieden op de zee en langs de kust uit, op de meer voor drones en amfibieoefeningen. De provincie Noord-Holland bespreekt de plannen vandaag, die mogelijk volgend jaar al ingaan. In de Freudestraat in Haarlem zijn gisterochtend vroeg twee auto's in vlammen opgegaan. De brandweer werd rond 6 uur opgeroepen en had het vuur snel onder controle. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren, waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse en Franse opvarenden van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van de gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. De beving had geen natuurlijke oorzaak, maar is het gevolg van jarenlange gaswinning in de regio. Het weer in de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een auto met pech. En op de A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel, 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: not the kind of game I play. I'm
1: telling you, baby. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
4: Dit is 105. Het is 10 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A22 Velzen richting Beverwijk is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: En
4: voor
7: mij 105. Goedemorgen.
4: Jan Gaus.
7: Maandag is het. En natuurlijk weer Haarlem werkt. Kort werkweek. Dat is lekker.

Jesus van Danny Vera. Draait al een tijdje hier bij Haarlem 105. Zeker. En dit is de nieuwe van de Rolling Stones. Over de 80. Steeds bezig. Ja. Nummer 8 in de stad.

Song Mio en 24 Hours. Mooie nieuwe single voor hem. Dat kun je allemaal aantreffen op onze website. Benefiet Feest Club Luna steunt een weeshuis en een school in Kenia. Ik sprak zelf met de organisatie afgelopen zaterdag. Je kunt dat interview kun je nog beluisteren op haarlem105.nl. Twee auto's uitgebrand in Schalkwijk. Politie onderzoekt de brandstichting. Explosie bij een woning in Schalkwijk. Politie doet daar ook onderzoek naar. Van thuis achter de piano naar volle zalen. De Haarlemse pianist Ron Adelaar naar de Veel. Heel mooie reportages daarover op onze website. En de eerste editie van het festival Vloed. Dat zit er aan te komen. Vanaf donderdag tot en met zaterdag is dat in Zandvoort. Echt gaan we de cultuurkant op met festival Vloed. Mooi om dat te zien. En het zwembad De Houtvaart klaar weer voor het buitenzwemseizoen. En Telstar die nog bezig is om te overleven in de Eredivisie. Je kunt het allemaal bekijken op onze website haarlem105.nl.

staat hoog in de top 40. Deze plaat van Another en 54 Ultra. En Talk to You hier bij Haarlem 105. En ja, Haarlem 105 houdt wel een beetje van die dance muziek. Je moet een beetje wennen, zo nu en dan, aan hoe je band uitspreekt. De producer van dit nummer. Het is Dave Beul, is het uit Frankrijk.

Your Smile. Eén van de nieuwe platen hier bij Haarlem 105. Heerlijk met die vocoder. Oeh. And Shadow of Your Smile. Heerlijk. Ja hoor. 105. Straks heb ik voor je Bruno Mars met I Just Might. En dit zijn de baby's die je ook kent van Every Time I Think of You and Is It Time. Maar deze is ook wel gaaf.

Babies. Ja, de Babies. A Piece of the Action. Ik vond hem hier in het systeem. Ik denk, die ga ik eens even draaien op deze maandagochtend. 11 mei. Ik hoop dat je een ontzettend mooie week hebt gehad vorige week. En natuurlijk met 4 en 5 mei. En misschien ben je gisteren ook nog wel even naar de Veteranendag geweest op de Grote Markt. En dit is Bruno.

0: weken. En nu staat hij dan ook in de top 40. Dat vind ik toch wel leuk. Ja, niet dat dat door mij komt, maar goed. Ik heb een kleine bijdrage misschien aan kunnen leveren, ja. Ik heb straks voor je Gregory Porter. Ik heb ook voor je muziek uit de buurt van Michael Prins. Maar nu is het nieuws.
1: 105. Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. De kleine houtweg in Haarlem wordt volgend jaar opnieuw ingericht met een nieuw riool, meer groen en een fietsstraat. Een groep buurtbewoners vreest dat er daardoor files ontstaan bij de parkeergarage van de Maria Stichting, meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente wil onder meer een weghelft weghalen en de maximumsnelheid verlagen naar 30 km per uur. Woensdag bespreekt de gemeenteraad het plan. Ook in deze regio worden de gevolgen van de uitbreiding van Defensie merkbaar. Zo komen er vaker laagvliegende marinehelikopters boven Noord-Holland en dat kan ook in de regio Haarlem en Eimond voor extra geluid zorgen. Defensie breidt daarnaast oefengebieden op de zee en langs de kust uit, op de meer voor drones en amfibieoefeningen. De provincie Noord-Holland bespreekt de plannen vandaag die mogelijk volgend jaar al ingaan. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
3: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je dat natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren, waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
2: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld. Dan nog het weer. Het is bewolkt met zo nu en dan regen. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen bij maximaal 11 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next.

0: Al Prince en Meaning of It All. Ja, het is een test in Zandvoort. Met drie rookvrije stukken strand, waar dus niet gerookt mag worden. En de wethouder legt uit welke drie stukken dat zijn.
1: Ja, het zijn drie zones in Zandvoort. Eentje is de hoogte van de watersportvereniging en de renningsbrigade Zuid. Dus eigenlijk op het zuidstrand van Zandvoort. Dan hebben we nog een stukje in het centrum. Dat is de hoogte van Venti Beach.
2: Ja.
1: En dan hebben we Noordstrand. En dat is bij standpavioen de Spot. De renningsbrigade die daar rechts voor loopt. En dan loopt het door tot een nieuwe strandtent, Lua Beach.
2: Want hoe groot zijn die zones ongeveer? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dan moet je het hebben over een paar honderd meter. In het zuiden en het noorden een groter stuk strand. Waar ook verschillende strandtenten of renningsbrigade bij betrokken is. Heb je het zo over 200 meter. En bij het centrum is dat een kleiner stuk, Venti Beach. Dat is gewoon één strandtent plot. Ja. Wat daarbij.
2: En waarom specifiek deze drie zones? Of nou ja, deze locaties?
1: Als we even teruggaan, dan is er discussie geweest in de gemeenteraad van Zandvoort. Want hoe gaan we nou zorgen dat het strand schoon, veilig en aantrekkelijk blijft voor iedereen? En de gemeenteraad heeft een motie ingediend en aangenomen. Waarin ze eigenlijk zegt, laten we nou eens kijken met de ondernemers op het strand, waar we een pilot rookvrij strand kunnen starten. En eigenlijk hebben deze ondernemers en deze organisaties die zich gevestigd hebben daar op strand, die hebben zich gemeld.
2: Oh, mooi.
1: Gezamenlijk overleg hebben we daar dus deze drie zones van gemaakt.
0: Ja, dat is toch mooi, hè? Een rookvrij strand, drie stukken. Dus niet, lang niet op het hele strand, gelukkig niet. Hè? Ik rook niet. Maar ik kan me voorstellen dat het toch wel lekker is. Dat je meent dat er een gedeelte van het strand gewoon volledig rookvrij is. Nou, we gaan dat testen in Zandvoort of dat ook allemaal te handhaven is en dat soort dingen. Dit is Alex Ron.

0: is de nummer 1 in de top 40. De Fever Dream van Alex Warren. Maar ik denk niet lang meer. Nee.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Want ik denk dat er binnenkort dit nummer op nummer 1 staat.

Hij loopt in één keer zo door naar Django. Wacht eens. Justin De Wild was dit. En Cherryo. Lekker hoor. Jongens. Dat allemaal op maandag. Die staat dus op 5 in de top 40. En ik denk dat hij zomaar eens naar nummer 1 kan gaan.

wij en hoe we are. En dat op maandagochtend 11 mei. Ik hoop dat je een heel mooi weekend hebt gehad.

0: Valley in Velzen. Hij komt naar Dance Valley toe, Calvin Harris. En My Way. NOS Journaal komt eraan. En dan ben ik er nog een uurtje. Nou.
1: Er is niets aan de horizon.
0: Dit is Bluff en Anna Mee.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 11 mei. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
3: Dit is Haarlem Werk met Jennifer.

Lopez and Save Me Tonight. Zit nog ergens in de tipparade. En dit is Celine Dion. Nieuw van haar.

chansons. Celine Dion. Dit weekend ook. Het Euro Songfestival, daar is zij ook groot mee geworden. En zou u dan in Wenen nog gaan optreden? Nou, we gaan het allemaal zien. Ze gaat in ieder geval een aantal optredens geven in Frankrijk. Celine Dion en Dansons was dit. En aankomende zaterdag is haar 105. Komen we live vanuit Osnabrück. Een hele club gaan we daar naartoe. Heel mooi. En dit is Luca.

Falkenstein en Ego. Gisteren, zondag, moederdag, eventjes wat gegeten in Heemstede. Dat is toch ook altijd leuk in Heemstede. Zo'n beetje door de Raadhuisstraat. Eerst stopten we even bij de Indonesische restaurant. Wat is dit? Maar ja, daar konden we niet meer, want we hadden geen reservering. En dus iets verder rijden, iets verder rijden. En toen kwamen we op een gegeven moment aan de linkerkant. Net bij de voorbereide Dekamarkt kwamen we een mooi restaurant tegen. En ja, daar mochten we wat eten. En dat was toch wel weer leuk. In Heemstede bij Doezes. Doezes heet het, geloof ik. En ja, heel leuk. Deze moet ik hebben. Een beetje te klooien op mijn iPad. Dit is de nieuwe van Vrouwtje.

0: avond niks omhoog.
1: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
2: En dit is Charlie Lear. En My

0: Sabrina Carpenter.
1: Madonna.
0: Madonna.
1: I got something I want to talk about.
0: And Bring Your Love. Ja, mooi. En hartstikke nieuw. Staat hier ook nog niet in de database. Ik heb het eventjes aan toe moeten voegen. Ja, what can I say? Dit is Arnhem Werk.

0: Heemstede en Bloemendaal. 105. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. In de Freudestraat in Haarlem zijn gisterochtend vroeg twee auto's in vlammen opgegaan. De brandweer werd rond 6 uur opgeroepen en had het vuur snel onder controle. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. De kleine houtweg in Haarlem wordt volgend jaar opnieuw ingericht met een nieuw riool, meer groen en een fietsstraat. Een groep buurtbewoners vreest dat er daardoor files ontstaan bij de parkeergarage van de Maria Stichting, meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente wil onder meer een weghelft weghalen en de maximumsnelheid verlagen naar 30 km per uur. Woensdag bespreekt de gemeenteraad het plan. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren. Ja. Waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld. Dan nog het weer. Het is bewolkt met zo nu en dan regen. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen bij maximaal 11 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

0: Waarom deden nog wij bij 5 mei bevrijdingspop? Misschien ben je er geweest, het was fantastisch was het weer afgelopen dinsdag. Het lijkt alweer veel verder van ons vandaan. En ja, Marcel Veenendaal, de zanger van Direct natuurlijk, die kwam ook stuiterend, ook een beetje emotioneel van het podium af.
1: Het is wat er gebeurt tijdens een moment dat je samen aan het spelen bent. Het is niet eenrichtingsverkeer, weet je. Je doet zoiets samen. We hebben echt een cadeau gekregen van HLM vanavond. En vandaag was Bevrijdingsdag de gelegenheid. En natuurlijk, ik hoop, weet je, dat iedereen met zich meedraagt waarom we dit vieren. En waarom we dit, ja. Ja, man. Jezus, wat een verdriet in de wereld, joh. Weet je, dus, laat ik zo zeggen, is beautiful dat iedereen zich vrij heeft gevoeld om zich helemaal te laten gaan. En ik hoop dat iedereen weer goed thuiskomt.
2: Zo

afgelopen donderdag, afgelopen dinsdag, neem ik niet kwalijk. Toen speelden ze dit natuurlijk ook. Direct en Soldier On. En we hebben het gelukkig ook gewoon helemaal uitgezonden. En dat was fantastisch. Ook om weer bij te zijn, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Arnhem 105, ik hoop dat je toen ook een beetje hebt gekeken. En misschien heb je wel heel veel gekeken omdat je er niet aan te kijken, omdat je er niet naartoe kon. Heb je toch een beetje meegemaakt. Ja, daar zijn we voor.

oude muziek is. Nee, het is hartstikke nieuw. Doctrine of Love, Jalen Naganda. Mogen we graag draaien hier bij Haarlem 105, ook op deze maandag. En ik zou best ook een keertje op zondag kunnen draaien, dit nummer. Tussen 12 en 2 uur. Gisteren ook weer met veel plezier dat programma gemaakt. Nationaal product. En dit komt ook uit Nederland. Jongen, jongen, grote disco hier toen. Volgens Cashmere en Love's

zijn door onze muzieksamensteller hier bij Haarlem 105. Die heeft, even kijken hoeveel nummers zitten erin. Zo'n 1200 liedjes uit de periode 1968 tot 1979. En daar zit onder andere ook dit nummer in. Het is later ook in Nederland blijven hangen, Donna Linton. En dat was toen een hele grote hit. Met de tv-tune van Charlie's Angels.

0: namen die kennen we van I It Goes Like Na Na Na. Peggy Go. Ze heeft een nieuwe.
1: You come and see me.
0: Kwam hem toevallig tegen. Nou, die moet ik even draaien. En Peggy Go was dit. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip. Dag.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. Ook in deze regio worden de gevolgen van de uitbreiding van Defensie merkbaar. Zo komen er vaker laagvliegende marinehelikopters boven Noord-Holland en dat kan ook in de regio Haarlem en Eimond voor extra geluid zorgen. Defensie breidt daarnaast oefengebieden op de zee en langs de kust uit, op de meer voor drones en amfibieoefeningen. De provincie Noord-Holland bespreekt de plannen vandaag die mogelijk volgend jaar al ingaan. In de Freudestraat in Haarlem zijn gisterochtend vroeg twee auto's in vlammen opgegaan. De brandweer werd rond 6 uur opgeroepen en had het vuur snel onder controle. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren. Ja. Waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rijk, de gemeente, de provincie en andere geldschieters betalen samen voor het opknappen van de haven van Terschelling. De kade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken en het levert risico's op. De vakbonden hebben het kabinet een ultimatum gesteld. Voor eind deze maand moeten de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel, anders komen er landelijke acties. De bonden zijn tegen verdere verhoging van de AOW-leeftijd en tegen bezuinigingen op de WW en de WIA. De 76-jarige oud-premier Thaksin van Thailand is vrijgelaten op borgtocht. Hij zat vast voor corruptie, maar komt eerder vrij wegens goed gedrag. Thaksin werd 20 jaar geleden afgezet bij een staatsgreep. Het weer, vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. De kleine houtweg in Haarlem wordt volgend jaar opnieuw ingericht met een nieuw riool, meer groen en een fietsstraat. Een groep buurtbewoners vreest dat er daardoor files ontstaan bij de parkeergarage van de Maria Stichting, meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente wil onder meer een weghelft weghalen en de maximumsnelheid verlagen naar 30 km per uur. Woensdag bespreekt de gemeenteraad het plan. Ook in deze regio worden de gevolgen van de uitbreiding van Defensie merkbaar. Zo komen er vaker laagvliegende marinehelikopters boven Noord-Holland. En dat kan ook in de regio Haarlem en Eimond voor extra geluid zorgen. Defensie breidt daarnaast oefengebieden op de zee en langs de kust uit. Op de meer voor drones en amfibieoefeningen. De provincie Noord-Holland bespreekt de plannen vandaag die mogelijk volgend jaar al ingaan. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren, waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld. Dan nog het weer. Het is bewolkt met zo nu en dan regen. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen bij maximaal 11 graden. Morgen een stuk droger en het wordt ook iets warmer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5:00 lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. In de Freudestraat in Haarlem zijn gisterochtend vroeg twee auto's in vlammen opgegaan. De brandweer werd rond 6 uur opgeroepen en had het vuur snel onder controle. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. De kleine houtweg in Haarlem wordt volgend jaar opnieuw ingericht met een nieuw riool, meer groen en een fietsstraat. Een groep buurtbewoners vreest dat er daardoor files ontstaan bij de parkeergarage van de Maria Stichting, meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente wil onder meer een weghelft weghalen en de maximumsnelheid verlagen naar 30 km per uur. Woensdag bespreekt de gemeenteraad het plan. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren, waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld. Dan nog het weer. Het is bewolkt met zo nu en dan regen. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen bij maximaal 11 graden. Morgen een stuk droger en het wordt ook iets warmer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de 3e dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file in Noord-Holland en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat een vrachtwagen met pech bij Hoogmade. Die wordt elk moment geborgen. Alleen er staat nu nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. Ook in deze regio worden de gevolgen van de uitbreiding van Defensie merkbaar. Zo komen er vaker laagvliegende marinehelikopters boven Noord-Holland. En dat kan ook in de regio Haarlem en Eimond voor extra geluid zorgen. Defensie breidt daarnaast oefengebieden op de zee en langs de kust uit. Op de meer voor drones en amfibieoefeningen. De provincie Noord-Holland bespreekt de plannen vandaag die mogelijk volgend jaar al ingaan. In de Freudestraat in Haarlem zijn gisterochtend vroeg twee auto's in vlammen opgegaan. De brandweer werd rond 6 uur opgeroepen en had het vuur snel onder controle. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren. Ja. Waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld. Dan nog het weer. Het is bewolkt met zo nu en dan regen. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen bij maximaal 11 graden. Morgen een stuk droger en het wordt ook iets warmer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files op dit moment in Noord-Holland. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Burgerveen 5 minuten oponthoud en er staat er 4 kilometer file. En de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Permanent Zuid een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. De kleine houtweg in Haarlem wordt volgend jaar opnieuw ingericht met een nieuw riool, meer groen en een fietsstraat. Een groep buurtbewoners vreest dat er daardoor files ontstaan bij de parkeergarage van de Maria Stichting, meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente wil onder meer een weghelft weghalen en de maximumsnelheid verlagen naar 30 km per uur. Woensdag bespreekt de gemeenteraad het plan. Ook in deze regio worden de gevolgen van de uitbreiding van Defensie merkbaar. Zo komen er vaker laagvliegende marinehelikopters boven Noord-Holland. En dat kan ook in de regio Haarlem en Eimond voor extra geluid zorgen. Defensie breidt daarnaast oefengebieden op de zee en langs de kust uit. Op de meer voor drones en amfibieoefeningen. De provincie Noord-Holland bespreekt de plannen vandaag die mogelijk volgend jaar al ingaan. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren, waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Tegen de avond vertrekt een tweede vliegtuig met opvarenden van de Hondius van Tenerife naar Nederland. De passagiers, zo'n 20 bemanningsleden van het schip, worden in de loop van de avond verwacht in Eindhoven. Tegen de man die afgelopen zomer iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen is 14 jaar cel geëist. De verdachte heeft bekend. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het weer, af en toe een bui en tussendoor ook zon. Het waait stevig, bij maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien en aan de kust kans op zware windstoten.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits langzaam en zeker op gang gekomen. De meeste vertraging zien we daar op de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen 6 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A7 van Zaanstad naar Hoorn voor Purmerend. En er staat daar 7 kilometer file. En tenslotte de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

drama. I don't need no fight. I don't need your money.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland hebben we weer te maken met een normale avondspits. Met veel dagelijkse files. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging. Hooguit zo'n 5 tot 10 minuten. Zoals onder andere de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Purmerend 10 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. En verder valt ook nog op de A27 van Utrecht naar Almere. Voor Huizen staat 4 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. In de Freudestraat in Haarlem zijn gisterochtend vroeg twee auto's in vlammen opgegaan. De brandweer werd rond 6 uur opgeroepen en had het vuur snel onder controle. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. De kleine houtweg in Haarlem wordt volgend jaar opnieuw ingericht met een nieuw riool, meer groen en een fietsstraat. Een groep buurtbewoners vreest dat er daardoor files ontstaan bij de parkeergarage van de Maria Stichting, meldt het Haarlems Dagblad. De gemeente wil onder meer een wegheld weghalen en de maximumsnelheid verlagen naar 30 km per uur. Woensdag bespreekt de gemeenteraad het plan. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren, waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. En de EU denkt ook na over aanvullende sancties tegen Israël. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. En de man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op de president. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Het weer, af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland bestaat weer uit voornamelijk dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. De meeste oponthoud zien we daar op de A7, onder andere van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Vels ook 10 minuten oponthoud. De A10 tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveld, het 4 kilometer file rijden, is daar een ongeluk gebeurd. Vertraging 10 minuten. En tenslotte valt op nog de N230 Maarsen richting Utrecht. Voor Utrecht-Overvecht staat 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland, de meeste oponthoud daar op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en de Nieuwe Meer, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A10, de ringweg Amsterdam, tussen Amsterdam de Basis en de Oud-Zuid staan 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. En tenslotte valt op de N230 Maas richting Utrecht. Voor de aansluiting met de A17 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. Een explosie bij een woning in de Vreubelstraat in Schalkwijk. Dat gebeurde zaterdagnacht rond 1 uur. Door de klap raakte de voordeur zwaar beschadigd en werden buurtbewoners wakker van een harde dreun. De politie deed gisteren uitgebreid sporenonderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen met camerabeelden of informatie om zich te melden. Ook in deze regio worden de gevolgen van de uitbreiding van Defensie merkbaar. Zo komen er vaker laagvliegende marinehelikopters boven Noord-Holland en dat kan ook in de regio Haarlem en IJmond voor extra geluid zorgen. Defensie breidt daarnaast oefengebieden op de zee en langs de kust uit, op de meer voor drones en amfibieoefeningen. De provincie Noord-Holland bespreekt de plannen vandaag die mogelijk volgend jaar al ingaan. In de Freudestraat in Haarlem zijn gisterochtend vroeg twee auto's in vlammen opgegaan. De brandweer werd rond 6 uur opgeroepen en had het vuur snel onder controle. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En op het strand van Zandvoort is dit weekend een proef gestart met rookvrije zones. Op 3 plekken langs de kust hangen borden die bezoekers vragen om geen sigaret op te steken. Volgens wethouder Lars Carré draait de proef om gezondheid en minder vervuiling.
2: Wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren. Waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
1: Na dit strandseizoen bekijkt de gemeente of het verbod ook echt werkt. Er worden geen boetes uitgedeeld.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk, zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar, vindt de commissie. Dick Advocaat gaat volgens het AD toch als bondscoach van Curaçao naar het WK. Fred Rutten zou zich hebben teruggetrokken. Advocaat plaatste zich met Curaçao voor het WK, maar stopte daarna om privéomstandigheden. Op het WK zou Fred Rutte hem vervangen. Het weer, af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in Noord-Holland opgelost. Er staat wel geteld nog één file en dat is op de N205 nu Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
3: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoede daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
2: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Sport in Haarlem. De talkshow Sport in Haarlem. Tussen 7 en 9 op Haarlem 105. Met vanavond...
5: Nog 4 weken en dan zijn in Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort de Special Olympics Nationale Spelen. We hebben 2 trotse ambassadeurs hier in de studio.
6: Sascha Mengering nam met haar Team NL deel aan het WK Cheerleading in Orlando, Florida. We vroegen haar hoe het is gegaan.
5: En we hebben het over rugby, want in februari vertelde in onze uitzending 2 talenten van rugbyclub Haarlem over hun aankomende verblijf in Zuid-Afrika. Daar zijn ze inmiddels een tijdje en wij gaan straks met ze bellen.
6: Tante Tini en ome Koos, elke club heeft er wel eentje. Zo'n super vrijwilliger. Renate Jansen fotografeerde ze voor de expositie Club Karakters.
5: En binnenkort is de jaarlijkse open water zwemevenement in Haarlem. Oftewel de mooie Nelswim. Marcel Tabbers weet alles over dat evenement. En natuurlijk de vaste rubrieken. De voetbal in Haarlem met het laatste nieuws over voetbal in de regio. Sport actueel en de rubriek Helden van Haarlem. Blikken we met Haarlem 105 maandelijks terug op de imposante, bekende sporters die onze stad heeft volgebracht. Dit tot 9 uur vanavond.

0: 8 minuten over 7 op Haarlem 105. Oftewel de maandelijkse talkshow op de maandagavond Sport in Haarlem. En daar beginnen we al meteen met een waanzinnig mooi evenement. Want over 4 weken precies is Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort het decor niet zomaar van een nationale spelen, maar van de Special Olympics Nationale Spelen. Hier in de studio zijn twee trotse, echt trotse ambassadeurs. Ruben en Jeroen, welkom mannen.
1: Dankjewel. Ja,
0: fijn dat jullie er zijn. Voordat we met jullie gaan praten, hoe jullie je voorbereid hebben en dat soort dingen, gaan we eventjes contact zoeken met een van de organisatoren. Die is er helaas niet bij in de studio, maar dat gaat hij zo direct vertellen waarom. En dat is Dennis van der Snoek. Hij is coördinator aangepast sporten van Sportsupport en, zoals we het noemen volgens mij, Dennis, goedenavond, ook toernooidirecteur. Hè? Dennis, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Want dat klopt, hè? Jij bent ook toernooidirecteur, hè?
2: Ik ben toernooidirecteur.
0: Ja. Hey, er is een reden waarom jij niet bij twee van die trotse ambassadeurs hier in de studio staat. Want waarom kon jij vanavond niet hier komen?
2: Ja, ik was graag aangeschoven. Dat had ik heel gezellig gevonden.
0: Ja.
2: Maar we hebben vanavond een bijeenkomst in Hoofddorp met eigenlijk alle 27 projectteams die samen met ons de Nationale Spelen organiseren. Vanavond hebben we even een bijeenkomst. Dat doen we 1 keer in de 2 maanden. Daar hebben we iedereen bij elkaar die meehelpt in de organisatie. En dan spreken we door nieuwe ontwikkelingen. En we kijken met elkaar naar de draaiboeken en naar de voorwaarden om het allemaal goed te organiseren. Dus om 7:30 verwacht ik alle verenigingen in Hoofddorp.
0: Nou, super fijn dat je dan toch nog heel even ons te woord wil staan. Even voor de mensen die dat niet weten. De Special Olympics, de Nationale Spelen. Wat is dit precies in, zeg even 5 zinnen?
2: Het is het grootste multisportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking en of vorm van autisme. Bij onze editie straks in de regio hebben we 27 verschillende takken van sport die er aangeboden worden. Die worden dan georganiseerd door 35 verschillende verenigingen uit de regio die daarbij helpen. We hebben over de 3000 deelnemers die mee gaan doen aan alle sporten.
0: Wauw.
2: En bovenop de sportactiviteiten is het echt een weekend waarin de sporters echt in de watten gelegd worden als topsporters. Dus er is een openingsceremonie op vrijdagavond voordat alle wedstrijden beginnen.
0: Ja, en waar wordt die gehouden, de openingsceremonie?
2: In de ijsbaan in Haarlem. Daar wordt een heel podium opgebouwd en daar kunnen straks duizenden mensen in om die show mee te maken.
0: Ja, ik zie hier twee glunderende trotse ambassadeurs die volmondig ja knikken.
3: Hebben we ook een Olympische vlam bij die opening eigenlijk? Of een parade? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Precies zoals je dat zegt. Ja, er is een Olympische vlam. Die heet bij de Special Olympics de Flame of Hope. En die gaat inderdaad op ceremoniële wijze de ijsbaan in en wordt daar ontstoken. En in de week aanlopend naar de Special Olympics zijn er eigenlijk al heel veel activiteiten rondom die parade en de Flame of Hope. Die gaat langs alle gemeentes die meedoen, dus Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Komt daar op mooie plekken, wordt begeleid door politie en brandweer en veel sirenes en spektakel. En natuurlijk deelnemers die al rennend die vlam rond gaan brengen.
0: Ja, en als we even naar al die sporten kijken en al die verenigingen, want we zeiden, er zijn 3 gemeentes bij betrokken. Als we eens kijken, noem eens een aantal accommodaties, zoals hier in Haarlem. Waar wordt er onder andere gesport?
2: We hebben meerdere sporten in het Kennemer Sportcentrum. Dat is al gelijk heel erg leuk, want het is eigenlijk een multisportevent binnen een groot sportevent.
0: Ja.
2: Daar vindt onder andere bordje, judo, tafeltennis en MATP plaats. Dat is een motorisch activiteitenprogramma voor deelnemers met een ernstige verstandelijke beperking of een ernstig meervoudige beperking. Bijvoorbeeld geschikt als je in een elektrische rolstoel zit en je kan niet overgooien. Maar je wil wel oefenen met een bal gooien. Of je wil oefenen met een bal schoppen.
0: Ja.
2: Dan past MATP heel erg bij je. We hebben op Sportpark Pimulier. Hebben we tennis en atletiek. Hebben we voetbal bij de Koninklijke HFC. We gaan zeilen op de Mooie Nijl. Vanuit de Haarlemse Zeilvereniging. In samenwerking met Koninklijke Roei en Zeilvereniging Spanen. Er zijn er nog genoeg andere sporten.
0: Ja, geweldig.
2: Bij Marty's Bowling Centrum met Woningvereniging Haarlem.
0: Hey, en even voor mij, Wilt. Ik heb eerder met de beide andere presentatoren van Sport in Haarlem heb ik een quizvraag gedaan. Hoeveel medailles jullie hebben laten maken voor deze grandioze en meer dan 3000 deelnemers. Zij zaten er allebei naast. Hoeveel medailles hebben jullie wel niet moeten maken?
2: Ja, heel veel. Duizenden, nee. Het mooie is, iedereen is een winnaar. En dat is het idee achter de Special Olympics. Je wordt ingedeeld in poeltjes van maximaal 8. En je eindigt daardoor altijd met een mooi resultaat. Je sport tegen mensen met een gelijkwaardig niveau. En zo kan je dus bij voetbal, ook al is het één toernooi met 34 teams, heb je alleen al 4-5 gouden medailles die je gaat uitreiken.
0: Ja.
2: En dan per vereniging, hè. Alle deelnemers krijgen natuurlijk een medaille.
0: Ja.
2: Hey, nu... En bij atletiek heb je heel veel onderdelen. Nou, eigenlijk werkt het hetzelfde. Dus met alleen al de sprintafstanden, met de 100 meter sprint, ja, daar kunnen al 10 gouden medailles van vallen.
0: Hey, even toch een korte vraag, hè. Hier staat in de studio Ruben. Want jij doet atletiek, hè, Ruben?
1: Zeker.
0: Gaan we het zo er ook over hebben? Medaillekandidaat ben je?
1: Dat...
0: Ja, hè?
1: Zit er zeker in.
0: Hoor je dat, Dennis? Want we gaan zo direct met hun kletsen. Maar volgens mij is deze atletiekman, net zoals Jeroen met de paarden, is hij er klaar voor. Eigenlijk kunnen we wel zeggen, Dennis, dat die dagen in juni, je ontkomt er niet aan, volgens mij, als je in Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort rijdt, fietst of wat soort dingen.
2: Ik hoop het niet. Hey, het wordt natuurlijk mooi gedragen nu in de media. Dat is fantastisch. En er gaan straks ook nog veel meer leuke momenten zijn waarop er verteld gaat worden. Zeker in de aanloop naar de Special Olympics toe. Maar als je het dan toch hebt over aantallen, dan vond ik het nog wel leuk. Ik heb eventjes uitgezocht hoeveel vrijwilligers er alleen al mee gaan helpen vanuit alle verenigingen. 1600 vrijwilligers vanuit de verenigingen die wij gaan dragen aan de Special Olympics. De gastheren en dames, de juryleden, de officials. Mensen in de catering en de logistiek. Alleen daar al hebben we 1600 lokale vrijwilligers. Nou, ik kan me het er niet voorstellen. Ik hoop niet dat mensen er aan het einde van het weekend niet over gehoord hebben.
0: Ja. Hey, en is het nou mogelijk om niet alleen deze ambassadeurs die hier bij ons staan in de studio, Ruben en Jeroen, aan te moedigen? Maar als anderen willen aanmoedigen, kan dat?
2: Zeker, ja. De openingsceremonie waar je net aan refereerde, ja, dat wordt een groot feest, maar moet ik heel eerlijk zeggen, is helaas ook uitverkocht. Terecht, want iedereen wil het natuurlijk meemaken. Maar alle andere sporten zijn zeker gratis en toegankelijk voor iedereen. Op de website van specialolympics2026.nl, daar vind je een overzicht van alle sporten met de locaties en de tijden. En hoe meer toeschouwers, hoe beter. Ik vind echt dat verdienen ze allemaal op het veld.
0: Samen naar de finish in Haarlem. Zo is onder andere het motto van de Special Olympics Nationale Spelen op 12, 13 en 14 juni. Dennis, ga jij heel gauw naar die hele belangrijke meeting om de laatste voorbereiding met al die verenigingen te doen. En dan gaan wij zo dadelijk met Ruben en Jeroen, die trotse ambassadeurs, gaan we verder praten. Dennis, heel veel succes nog de laatste weken. En maken voor deze sporters straks 3 onvergetelijke dagen van.
2: Yes, dankjewel. Hey, fijne avond, jongens. Hoi.
0: Hoi, fijne avond. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: De sport op de maandagavond op Haarlem 105, oftewel het podcast van Sport in Haarlem. Waar we verder gaan met de Special Olympics, de Nationale Spelen, over 4 weken precies. En hoorden we zojuist organisator, toernooidirecteur Dennis van der Snoek. Hier in de studio zijn 2 trotse ambassadeurs en deelnemers, Ruben en Jeroen. Ja, nogmaals welkom mannen.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Ja, Jeroen, om met jou te beginnen. Welke sport ga jij straks deelnemen?
2: Ik ga meedoen met paardrijden.
0: Oké. En hoe lang doe je dat al, paardrijden?
2: Ik zit al ruim 33 jaar op paardrijden.
0: Echt waar? En wat is er zo mooi aan dat paardrijden?
2: Ja, het gewoon lekker bezig zijn met de paarden. Lekker in het bos rijden.
0: Ja. En dan gaan we even naar de andere ambassadeur, Ruben. Ruben, want ja, we hoorden het net al even bij Dennis. Atletiek, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hey, even voor mij beeld. We hoorden volgens mij net dat jij met atletiek in het Pimelier-stadion op de atletiekbaan, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja. En welke onderdelen zijn de onderdelen van Ruben?
1: Mijne zijn 100 meter sprint,
0: ja.
1: 200 meter en kogelstoten.
0: Dat zijn de 3 sporten. Hoe vaak heb jij wel eens meegedaan aan de Special Olympics?
1: Dit zijn de 9e spelen.
0: 9e al? En wat is er zo mooi aan deze spelen?
1: Om elkaar weer te zien, maar ook de sportprestaties met elkaar.
0: Ja. En om elkaar weer te zien, we hoorden net van Dennis, ruim 3000 deelnemers. Hoeveel ken jij er wel niet?
1: Ik denk dat ik er wel een paar ken.
0: Ja, echt hoor. Oh, wat te gek. En jij, Jeroen, waar ga jij straks paardrijden? Waar is dat?
2: Het paardrijden wordt in Assendelft gehouden.
0: Ja.
2: In Hippie Centrum de Delft.
0: En volgens mij is dat een heel mooi, mooi centrum. Toch?
2: Ik durf daar nog geen uitlating over te doen. Nee, ik ben er nog nooit geweest.
0: Ah, jullie zijn nog niet stiekem al wezen kijken hoe het er daaruit ziet.
2: Nee.
3: Ik ben zo benieuwd, je zegt paardrijden, maar moet je zo hard mogelijk rijden? Is het een soort dressuur? Moet je ergens overheen springen? Wat moet je doen op dat paard allemaal?
2: Het is dressuur.
3: Ja. En is dat op muziek?
2: Nee, dat niet.
3: Dat niet. Nou, las ik op de website dat je paard ook wel eens is gaan steigeren.
2: Dat klopt, ja.
3: Maar wat ga je nou doen als dat straks op de Special Olympics gebeurt?
2: Gewoon blijven zitten.
3: Oh, blijven zitten, goed vasthouden. Ja.
2: Niet nadenken, gewoon blijven zitten.
0: En hoeveel Special Olympics doe jij al mee?
2: Dit is mijn eerste.
0: De allereerste?
2: Ja.
0: Al te gek. En dat doe je met een eigen paard? Hoe heet jouw paard?
2: Nou, het is niet op mijn eigen paard. Ik krijg een paard toegewezen bij het Hippie Centrum.
0: Ja.
2: Maar het paard waar ik zelf op mijn vaste manege op rij, heet Uk.
0: Euk. Stoere, korte en krachtige naam. Hey, en Ruben, Jeroen is dan nog nooit geweest bij dat centrum. Heb jij hier al getraind op het Pimelier-stadion in de atletiekbaan?
1: Ik heb vorig jaar aan een regionale speler mee mogen doen. Mm-hmm. En dat was een voorproefje om dit toernooi te doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb al wel de baan ervaren, ja, hoe dat loopt.
0: Ja, en hoe vind je de baan?
1: Ja, prima.
0: Ja, want er zijn al een hoop kampioenschappen voor mij ook, Johan. De mooie atleten, bekende atleten, die ook in Haarlem ooit begonnen zijn. Hè?
3: Ja, ja, en die baan is volgens mij relatief nieuw. Maar het schijnt dat hij dan wat langzamer loopt, heb ik wel eens gehoord.
0: Ja, maar Ruben niet hoor.
3: Maar Ruben niet. Nee. Nou ben jij een sprinter, hoor ik. Maar ik lees dat je ook wel eens aan de halve van Haarlem meedoet. Daar zit geen sprintafstand. Welke afstand doe je dan?
1: 5. Daar begon ik ooit mee.
3: Ja.
1: En sinds een paar jaar doe ik ook de 10 kilometer.
3: Ik wou zeggen, de 5 doe ik ook, maar ik vrees dat ik je niet bij kan houden. Dus, maar goed dat
0: doe je dit jaar mee, Ruben, bij de halve van Haarlem?
1: Zeker.
0: Dan zien we elkaar bij de start.
1: En de grachtenloop doe ik dit jaar ook.
0: Leuk. Hey, Ruben, als jij een tip hebt voor Jeroen, omdat het zijn allereerste keer is. Wat zou dan jouw advies zijn voor Jeroen, maar voor al die sporters voor deze spelen, die 3 dagen?
1: Ik denk vooral genieten met elkaar en lol maken.
0: Ja.
1: En meedoen is belangrijker dan winnen.
0: Kijk, dat is mooi. Hey, Jeroen, het is straks een aantal dagen, 3 dagen in totaal. Maar jij werkt daarnaast ook nog. Wat doe jij nog voor werk in Haarlem?
2: Ik werk 3 dagen in de week. bij het Nova College in Haarlem, aan de Zijlweg.
0: Ja, en wat doe je voor het Nova College?
2: Daar doe ik verschillende facilitaire taken.
0: Oké, mooi.
2: Maar ik ondersteun ook tijdens de lessen.
0: En wat vind je de mooiste les die daar wordt gegeven waar je onder ondersteunt?
2: Opleiding voor handhavers.
0: Ah, ja. Hey, en want je zei 3 dagen daar, want je werkt ook nog ergens anders. En dat weet ik, want dat is vrij dicht waar ik woon. Want waar is dat?
2: Klopt. Ik werk ook nog als ervaringsdeskundige bij de Hartkamp Groep. Ja. Dat is in het hoofdkantoor van de Hartkamp Groep in Velsenbroek.
0: Ja. Hey, en heb je nu ook wat tijd vrij gekregen om te trainen, nog extra te trainen voor de Special Olympics?
2: Jazeker.
0: Mooi. Dat is mooi.
3: Ja, toch nog even tussendoor. Ja. Wat doe je als ervaringsdeskundige? Wat is dat voor werk?
2: Als ervaringsdeskundige geef ik workshops, trainingen en gastlessen. En ik kom ook veel op evenementen.
0: Ja.
3: Ja. Over het leven met een beperking. Is dat waar het over gaat? Ja, precies. Ja. Ja.
0: Hey Ruben, jij werkt ook daarnaast, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik werk sinds kort bij de Hartekamp op, waar Jeroen ook werkt. Maar dan in de bedrijfskantine.
0: Ja. En daar doe je?
1: Broodjes maken. Hoppa. Voor mensen die op kantoor zitten.
0: Ja. Heb jij ook wat extra tijd gekregen om optimaal te kunnen voorbereiden op deze spelen?
1: Zeker. Ik ben op maandag heel erg hard aan het trainen.
0: Mm-hmm.
1: Samen met mijn hoofdtrainer die ook met me meegaat naar de spelen.
0: Ja.
1: En daarnaast mag ik op de woensdag ook nog meetrainen. Dus dat... We worden helemaal goed klaargestoomd voor de spelen.
0: Ja, al fantastisch. Hey, nou droe je straks mee aan 3 onderdelen. Als je nou kijkt naar de afgelopen jaren, hoeveel medailles heb je al niet gewonnen?
1: Ik denk dat...
0: Oh, die glimlach nu al.
1: Ik heb er al best wel veel thuis liggen. Niet alleen van atletiek, maar ook van alle hardloopwedstrijden. En ook van turnen en van voetbal van vroeger.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat ik in totaal 200 medailles, misschien wel meer, heb thuis liggen.
0: Ja. Hey, Jeroen, hoe is het met jouw prijzenkast? Niet van de Special Olympics, want het is de eerste keer, maar...
2: Nou, ik heb... even kijken. Een stuk of 16 medailles en een stuk of 16 bekers.
0: En alles is met paardrijden. Dat is jouw passie.
2: Zeker.
0: Ja. Hey, en nou hoorden we het net al van Dennis. Er zijn heel veel evenementen eromheen. Hè? Niet alleen atletiek en niet alleen de andere 27 sporten. Maar we hoorden de openingsceremonie op de ijsbaan. Wat voor evenementen zijn er nog meer, Jeroen, waar je erg naar uitkijkt?
2: Nou ja, de torchrun natuurlijk. Ja. In de week voor de opening.
0: Ja.
2: En daarin... Gaan we ook een fototentoonstelling over onze ambassadeurs openen.
0: Ja.
2: In het Museum van de Geest.
0: Mm-hmm.
2: In Haarlem.
0: Ja. En jij, Ruben, wat zijn nog meer activiteiten? Want je bent ook ervaringsdeskundige, maar zeker voor de Special Olympics. Wat vond je die afgelopen jaren super tof en kijk je erg naar uit?
1: Nou, de opening sowieso.
0: Ja.
1: Maar ook... naar de sporters kijken en zelf ervan genieten.
0: Ja.
1: En op zaterdagavond hebben we altijd een feestavond.
0: En dan de voetjes aan de vloer?
1: Ja. En het is dit jaar nog spectaculairder omdat we nu 4 Olympische dorpen hebben.
0: Ja.
1: Dus we hebben 4 verschillende feestjes.
3: Dat moet je allemaal naartoe?
1: Nee.
0: Oh. Hey, Jeroen, er zitten nu mensen te luisteren. Je hebt het verhaal van Dennis gehoord, van Ruben gehoord en van jou gehoord. Wat zou je hun adviseren voor 12, 13 en 14 juni over precies 4 weken? Wat zou je ze adviseren?
2: Nou, kom ons vooral aanmoedigen bij de sporten. En zorg dat we mooie prestaties kunnen leveren.
0: Ja, Jeroen, heb jij nog een advies aan alle... Ruben, nog een advies aan alle luisteraars?
1: Ik zou gewoon gezellig komen kijken om ons aan te moedigen.
0: Ja.
1: En te ervaren hoe wij sporten.
0: Ja. Je gaat er echt niet omheen kunnen. We hoorden net al van Dennis. Niet alleen hier in Haarlem, maar ook in Haarlemmermeer. Nou, en ook in Zandvoort.
3: Daarom heb ik eigenlijk ook nog wel een vraag. Ja, want ik hoorde net van Dennis dat het uitverkocht is, die openingsceremonie. Maar kunnen jullie nou niet nog 3 kaartjes voor hele leuke presentatoren van Sport in Haarlem regelen voor ons? Want wij willen er eigenlijk ook wel bij zijn. Of krijgen jullie geen vrij? Oh, ze gaan nou heel moeilijk kijken, Alex.
0: Nee.
1: We
0: gaan Dennis
1: we
0: wel
1: kunnen appen. Het sowieso wel vragen aan de organisatie die ons begeleidt, of er iets mogelijk is.
3: Nou, we gaan eens kijken of het lukt. Ja.
0: De Special Olympics, nationale spelen, samen naar de finish. En dat doen we hier in Haarlem 12, 13 en 14 juni. En wil je nou precies weten wanneer Ruben op de atletiekbaan staat en Jeroen met zijn paard op de hippiecentrum in Assendelft actief is, ga dan naar www.specialolympics2026.nl. Ruben, Jeroen, onwijs bedankt. Namens het hele team, niet alleen wij hier, maar het hele team van Haarlem 105, wensen we jullie hele, hele mooie dagen. Heel veel succes. En haal die medailles, laat ze gewoon hier bij ons in Haarlem. Hè. En niet bij die deelnemers ergens anders vandaan. Oké, mannen?
1: Zeker.
2: Zeker.
0: Hey, bedankt, hè. Groetjes. Hoi, hoi.
1: Tot ziens.

0: Zes minuten over 7:30 en we gaan bij Haarlem 105 Sport in Haarlem. Gaan we het hebben over het WK cheerleaden.
1: Ja, want aan het WK cheerleaden deed Team NL mee. En onder meer de Haarlemse Sascha Mengerink kwam daaruit in Orlando, Florida. En ze deed dat met dit nummer. Dat wil zeggen...

0: Oh, wat een heerlijk nummer. Nou, dit was het nummer. We gaan eens luisteren naar het interview wat onze eigen Johan Tempelaar met haar had op haar, over haar WK cheerleader. En Johan, ik ga jou even vragen, wat was ook alweer de datum?
1: Van 22 tot en met 24 april vond in Florida in de Verenigde Staten het WK cheerleader plaats. Ook de equipe van Team NL deed daaraan mee. Tijd om even terug te blikken. En dat doen we met een van de deelnemers, een van de leden van Team NL, Sascha Mengerink.
2: Hallo.
1: Hi, Sascha, welkom.
2: Dank u.
1: Ja, laten we eerst eens even inzoomen op cheerleaden. Mm-hmm. Als we dat al kennen, ik spreek voor mezelf, maar misschien ook wel voor anderen, kennen we het uit films.
2: Ja.
1: Vaak van die slechte films waarin meiden ruzie met elkaar krijgen en zo. Is dat, maar dat is ons beeld. Klopt dat beeld met de werkelijkheid?
2: Nee, helemaal niet meer. Zeker in Nederland niet. We pakken het de laatste jaren echt steeds serieuzer aan. Wat veel mensen ook niet weten is dat er in cheerleader verschillende stromingen cheerleading zijn. Dus verschillende types eigenlijk. En ik zit in het team Performance Cheer. Dat is met de pomps. Dat kennen mensen wel vaak, die pompoms. Gaat om strak dansen, synchroon dansen. Maar je hebt in Nederland bijvoorbeeld wel ook teams die stunten.
1: Ja, en stunten, waar moet ik aan denken dan?
2: Dat is bijvoorbeeld dus menselijke piramides bouwen of flyers in de lucht gooien. Daar zit bijvoorbeeld ook tumbling in. Dus dat zijn ratslagen, salto's, dat soort dingen.
1: Ja, dus het zit echt tegen acrobatiek aan haast.
2: Zeker, ja, heel erg.
1: En jij doet het performance gedeelte. En ja. Komt dat het dichtste bij wat we uit die films kennen? Dus dat er synchroon iedereen met de pomponsbewegingen op muziek, neem ik aan?
2: Ja, precies. Ja. Dus het ligt het dichtst bij sideline cheerleading. Wat ook bijvoorbeeld de Dallas Cowboys cheerleaders doen. Dat kennen mensen vaak inderdaad.
1: Ja. En sideline is dan, neem ik aan, langs de lijn bij sportwedstrijden.
2: Precies.
1: Dat is het deel dat we kennen, maar jullie doen dit niet bij sportwedstrijden. Dit is echt een sport op zich.
2: Ja en nee. Wij zijn het team wat ook vaak bij ADO Den Haag cheert. Dus dan zijn we even de sideline cheerleaders. Maar waarvoor we nu naar het WK gingen was performance cheer. Dus dan zijn we niet de sideline cheerleaders, dan zijn we de main act, zeg maar.
1: Ja, ja. Precies. Dan gaat het echt om jullie. Zijn jullie dan bij het voetbal ook in groen-gele de kleuren van ADO?
2: Zeker. Ja, ja, zeker.
1: Ja, echt apart aangekleed.
2: Ja.
1: Als je het hebt over jullie eigen competitie-element, is er ook in Nederland een competitie?
2: Zeker. We gaan eind deze maand naar het WK, of het NK, sorry. Dus ook in Nederland hebben we teams waar tegen we strijden. En vorig jaar hebben wij het Nederlands kampioenschap gewonnen, waardoor wij dus dit jaar naar het WK mochten.
1: Ja, en voor welk team kom je uit?
2: United Cheers Cheerleaders heten wij.
1: Ja, maar die komen niet uit Haarlem, dacht ik. Waar komen die vandaan?
2: Nee, helaas. Nee, wij zitten in Zoetermeer. Ik heb in Haarlem gezocht, maar in Haarlem zijn helaas nog geen cheerleadingverenigingen. Ik heb het al vaker gezegd, maar als iemand dit hoort en met mij een vereniging wil opstarten, laat het me weten.
1: Ja,
2: want ik denk dat het echt zou kunnen in Haarlem, maar helaas nog niet.
1: De Mosquito Cheerleaders of zoiets dergelijks opstarten. Nou, wie weet. Waar komt het op jouw pad? Wanneer besluit je, ik wil cheerleader worden?
2: Nou, voor mij is dat echt al 10 jaar geleden. Toen was ik op uitwisseling naar Canada voor mijn studie. En daar had je een soort van markt met allerlei sporten en clubs waar je bij kon. En toen zeiden vriendinnen tegen mij, jij moet echt bij cheerleaden gaan. En toen heb ik daar een semester gedaan. En ja, in Canada is het echt een super grote sport. Dus toen

0: ja, dat mensen echt naar je willen kijken. Maar ook het, gewoon het showaspect qua de glitters is helemaal mijn ding. Dus ja, ik vind heel veel aspecten eraan leuk. Ja.
1: Je zegt al, het is eigenlijk een teamsport. Je doet het individueel maar als team. Die meiden worden vriendinnen. Is dat een vereiste, vind je, om dit te kunnen doen? Omdat je zo echt het samen moet doen?
0: Ja, ik denk wel dat elkaar echt vertrouwen heel erg belangrijk is. Zowel bij het stunten als bij het dansen wat wij doen. Want ook in onze dans zitten er soms kleine stuntjes. Maar je moet ook synchroon dansen. En als je elkaar een beetje aan kan voelen en elkaar kent, dan gaat dat echt beter.
1: Ja, precies. Is het net als bij veel andere sporten zo dat je een selectie hebt en mensen die het recreatief doen? Of is dat hetzelfde?
0: Dat wisselt een beetje in Nederland. Ja. Dus je hebt verenigingen die inderdaad recreatieve teams hebben en wedstrijdteams. Bij United Cheers Cheerleaders doen alle teams ook wedstrijden. En wij zijn dus als equipe of als team van United Cheers door het NK te winnen als team echt gekozen voor. Maar je hebt bijvoorbeeld het stuntteam van Team NL. Heb je zowel met een vrouwenteam, All Girl heet dat, als een gemixt team, Co-Aid heet dat. En dat zijn wel echt individuen geselecteerd uit verschillende verenigingen.
1: Ja, precies. En het zijn die drie categorieën of zijn er nog meer?
0: We hebben ook nog meegedaan met een pomduo. Dus dat is dezelfde categorie als wij, maar dan sta je met z'n tweeën op het podium. En er is ook nog een hip-hop duo meegegaan.
1: Ja, zat jij ook in het pomduo? Dat andere?
0: Nee, dat waren weer andere.
1: Ja, ja. Dan heb je het NK gewonnen. Dan mag je naar het WK toe. Dat lijkt me enorm. Het was voor jou de tweede keer volgens mij al.
0: Klopt,
1: dat je meedeed.
0: Ja. Ja.
1: Was vorige keer ook in de Verenigde Staten. Is dat een soort vaste thuisbasis?
0: Ja, dat is de vaste plek. Ja.
1: Nou ja, als eerste maar even een beetje de sportvraag. Maar wat gaat er door je heen als je daar naartoe mag?
0: Ja, geweldig. Ja, vorig jaar was natuurlijk alles nieuw. Alles de eerste keer voor mij. Dus dat was echt, ik wist totaal niet wat ik moest verwachten. Maar nu was het misschien nog wel leuker, omdat ik wist hoe leuk het was vorig jaar. Dat we nog een keer mochten, was echt uitzinnig waren we.
1: Ja. En ik heb ook niet zo'n beeld van hoe het eruit ziet. Hoe gaat dat? Want ik zit toch nog steeds een beetje met dat beeld van langs een sportveld. Maar is dit op een groot podium? Is het in een zaal? Is het buiten?
0: Ja, dus is het op het ESPN Wide World of Sports heet dat. Dat is een sportpark van Disney. En zij hebben daar een heel complex met drie arena's. En de grootste arena, daar zijn ook de finales en de openingsceremonie. En wij zitten op de middelgrote arena. Daar zit dan een podium ingebouwd. En dat is een beetje zo groot als het AFAS Theater in Nederland, zeg maar. Ook achter de schermen is het allemaal super professioneel en groot opgezet. En in die drie arena's zijn dan dus drie dagen lang de hele dag optredens en wedstrijden. En de beste teams van de wereld.
1: Zitten er dan ook veel mensen in de zaal?
0: Zeker, zeker. Ja. Natuurlijk vooral Amerikanen, omdat die daar gewoon een thuiswedstrijd hebben. Maar elk land heeft wel aanhang mee. Bij ons ook waren er meiden die vaders en moeders of broers en zussen mee hadden. De teams moedigen elkaar ook heel erg aan. Dus op bijna elk moment zit de zaal wel vol.
1: Ja, wat ook wel te gek is. Want ik kan me voorstellen dat je dit vaak doet, maar dat niet altijd dat voor zulke grote zalen is.
0: Nee, precies. De wedstrijden in Nederland zijn vaak in een sportzaal, dat er dan een paar banken met mensen zitten. Dus dat dit met echt hele grote lampen op je, met een heleboel jury die naar je kijkt, is echt heel bijzonder.
1: Ja, en we doen daar landen aan de hele wereld daarmee, neem ik aan. Maar is het een bepaald continent dominant? Is het Noord-Amerika, Europa of ook de andere continenten?
0: Ja, je ziet bijvoorbeeld bij de openingsceremonie kan je dat heel goed zien. Want dan heb je net als bij de Olympische Spelen een vlaggedrager met een equipe die daar achter loopt. Dan is Amerika natuurlijk ver uit het grootste. Die doen in alle categorieën mee. Hele grote teams. Maar ook Japan en China hebben echt grote teams. Mexico, Costa Rica. Dus inderdaad wel meer de Amerikaanse continenten daar.
1: Ja. Nu zeiden de mannen waarmee ik dit programma maak, die komen uit de honkbalwereld, die zeiden, maar Johan, wij zijn echt wel wat gewend op het gebied van cheerleader. Wij hebben echt wat nodige gezien.
0: Ja.
1: Ik denk dat het niveauverschil vrij groot is. Zeiden zij, is dat zo? Zie je dat er enorme niveauverschillen zijn?
0: Ja. Dus je ziet in onze categorie dus performance cheer, kan je een score halen van 0 tot 100, waarbij 100 het beste is. Amerika haalt vrijwel altijd tussen de 90 en de 100, terwijl wij meer in de regio zitten tussen de 60 en de 70.
1: Ja.
0: En dat is op zich niet gek, want in Amerika zijn het echt mannen en vrouwen die dit fulltime doen.
1: Ja, het is gewoon hun werk.
0: Vanaf jongs af aan, ja. En in Nederland doen vrijwel alle atleten dit nog naast hun baan, naast hun studie. Dus ja, dat is gewoon echt een andere league, zeg maar.
1: Ja, ja. Wat leer je dan daar nog bij als je daar bezig bent?
0: Nou, wij hebben superveel inspiratie opgedaan inderdaad voor routines van komende jaren. Maar het is ook gewoon super inspirerend als jij bijvoorbeeld bij ons geval waren wij aan het opwarmen in de opwarmhal voor ons optreden. En naast ons was Amerika aan het opwarmen op hun opwarmingmat. En dan zijn wij twee pirouetten aan het doen en zij doen er 20 achter elkaar. Dus dat is

0: ook gewoon dat je denkt, oké, als ik zeg dat dit moeilijk is, dan is dat eigenlijk relatief, want zij kunnen er 20. Dus ook wat dat betreft is het echt wel een motivator eigenlijk.
1: Ja, precies. Je hebt al een klein beetje gespoild natuurlijk hoe de verhoudingen liggen. Verenigde Staten gewonnen, WK?
0: Ja, in onze categorie heeft Amerika gewonnen. Ja.
1: En hoe hebben jullie het gedaan?
0: Wij zijn 18e van de 18 geworden, helaas. Ja.
1: Ja, was dat een teleurstelling? Of is dat eigenlijk dat je denkt, ja, maar dat is ook een beetje waar we staan wereldwijd? Dat kan ik me ook voorstellen. Ja,
0: ja, de coaches revealden het aan ons bij het eten. En iedereen was zo van, ja, hadden we wel verwacht. En het is oké, want we waren zelf echt super trots op het optreden. We hebben echt allemaal genoten. Er kwam ook heel veel emotie uit na het optreden. Dus het was voor ons gewoon echt een super mooi moment. En ja, dan is het helemaal oké om laatste te worden.
1: En wie kan er nou zeggen dat hij aan de WK heeft meegedaan? In Nederland, maar in Haarlem. Helemaal.
0: Nou, dat ja.
1: Ja. Op voor volgend jaar?
0: Nou, ik ga niet meer meedoen volgend jaar. Ik heb besloten dat ik na dit jaar ga stoppen met atleet zijn. Ik wil wel heel graag betrokken blijven bij de sport. Dus wie weet mag ik als PR-vrouw wel mee.
1: Ja, precies. En dan kun je bij ons inbellen in de uitzending. Dat is helemaal leuk. Ja. Ja. Heeft dat met leeftijd te maken? Want het is een fysiek zware sport, stel ik me
0: Zeker.
1: Voor.
0: Zeker. Ja. Ja, deels wel. Ik ben nu 29. Ben wel echt een van de ouderen in het team. De jongste meiden zijn 15, dus dat niveau ga ik ook niet meer inhalen. En ook dus wel echt een deel dat het in Zoetermeer is en ik in Haarlem woon. Dat het naast werk gewoon best wel veel tijd vergt om heen en weer te gaan.
1: Ja, nou ja, dan hoop ik dat je in een andere rol even goed naar Orlando kunt volgend jaar. En dan kijken we vooral uit naar de komst van de Mosquito Cheerleaders in Haarlem.
0: Leuk, ja.
1: Dankjewel.

0: Agda aan de Munnik op Haarlem 105 met Sport in Haarlem. We zijn bij u tot 9 uur vanavond, maar in ieder geval tot het nieuws van 8 uur hebben we nog de standaard maandelijkse rubriek, oftewel het Sport Actueel. Robert Johan, om jullie even de sport door te nemen wat er geweest is, maar wat er ook aankomt. Johan, ik begin eerst met jou. Noem eens een voetballer met de naam Johan.
1: Johan Cruijff.
2: Ah, dat is logisch.
1: Ja,
2: logisch.
0: Robert.
1: Johan Tempelaar, niet te vergeten.
0: Johan Tempelaar, ja, voetballer.
1: Bekende van de
0: Robert, weet jij nog een
2: Johan
0: ander?
2: Neeskens.
0: Johan Neeskens. Heel goed. Ook een vinkje erachter.
2: Johan Latouheru.
0: Klopt ook.
1: Johan de Kok.
0: Ja. Over Johan Neeskens gesproken. Deze Johan Tempelaar.
2: Heemstede, stop de tijd.
0: Nee. Heb je een bijnaam? Weet je een bijnaam?
1: Ja, van de Nees.
0: De Nees. Ja, top. Ja. Heb jij nog eentje, Robert?
2: De Nees.
0: Ja. Ja, Johan, jij nog eentje?
2: Iets met bikkelen zijn.
1: Er was één hele grote Johan in zijn tijd. En dit was Johan de Tweede. Ja, speelde altijd op nummer 13 volgens mij. Ja. Nees. Ja.
0: Even over Johan Neeskens gesproken. Inderdaad, wat jij zei, Robert. Die is geboren in Heemstede. Vlakbij de Sportparklaan. Waar het Sportpark Groenendaal is. En volgende week woensdag, de 20e, is daar 's middags een hernoeming. Oftewel, hij is overleden in eind 2024. Hij was toen in Algerije voor de KNVB. En de gemeente Heemstede vond het wel een mooi eerbetoon dat het Sportpark Groenendaal een hernoeming kreeg. En dat gaat volgende week woensdag het Johan Neeskens Sportpark heten.
2: Zijn gemeentes die daar een voorbeeld aan kunnen nemen, vind ik persoonlijk.
0: Geheel correct. We hebben het ooit eens vroeger over de Kennemer Sportcenter gehad. Dat we vonden dat daar een grote Haarlemse sportheld. Maar nu even terug naar Heemstede. Dus volgende week woensdag. Dat is een behoorlijk gesprek geweest tussen de gemeente en de familie. Doen we dat wel, doen we dat niet? Nou, kan je alvast verklappen. Die vonden het enorme eer. Want Johan is begonnen als honkballer bij RCH. En ja, Johan, als een jong jongetje ging daar honkballen. Was daar erg goed in. Ging zelfs voor het nationale team. Maar kon ook lekker voetballen.
2: Ja, aardig.
0: Ook bij RCH. Toen heeft hij het honkbal laten vallen. Nou, en toen is hij geworden wat hij geworden is. En volgende week woensdag is daar de familie, dus zijn zonen, kleinkinderen, de burgemeester, meneer Binnendijk, de wethouder sport zijn daar aanwezig. Er zijn ook nog een aantal prominente voetballers die met hem gevoetbald hebben, maar ook toen hij als coach of assistent bondscoach was, die zullen daar aanwezig zijn. En dan gaat onthuld worden hoe de look en feel voor al die verenigingen eruit gaat zien. En ja, dat is een mooi initiatief van de gemeente Heemstede. Ook omdat het hele plan, dat is het 2025 en het 2040 plan, gaat opnieuw ingericht worden. Komt een nieuw zwembad. Nou, daar zijn ze nu volop mee bezig. Maar in ieder geval aanstaande woensdag. En Haarlem 105 is daar ook bij met de televisieafdeling. Gaan daar een mooi item maken. Dan nog ander sport.
2: Mag ik daar even vragen, even jullie mening? Moet je, vind je, overleden zijn voordat zoiets gebeurt?
0: Zeker niet. Oh, dan was ik heel snel met antwoorden.
1: Nee,
0: vind ik zeker niet.
2: Ja, nee. Ik ook niet.
0: Nee. Nou, zijn we het daarover eens. Ander sportnieuws. Een aantal maanden geleden hadden we niet een sporter, maar een fotograaf hier. Remco de Waal. Want hij was toen hier te gast. Want ja, hij deed niet zoveel sport. Maar was bij de Olympische Spelen. En won een fantastisch mooie prijs.
1: Sifan Hassan had hij gefotografeerd.
0: Sifan Hassan op de Olympische Spelen bij de marathon. En wat denk je? Remco
1: de Waal. Camera gewonnen weer.
0: Hij heeft weer een mooie prijs gewonnen. De Zilveren Camera Publieksprijs heeft hij gewonnen. En niet voor een sportfoto, maar met Prinses Amalia. Ik wilde het toch even benoemen. Ja. Want ik vind dat wel mooi hoe wij als Haarlemmers. Als sowieso sportfotograaf, maar ook als vooral voor het Koninklijk Huis.
2: Hey, even andere sport van dit weekend. Edo, kampioen geworden.
1: Ja,
2: promoveert naar de tweede klasse. Ik denk dat het misschien straks bij voetbal in Haarlem ook nog terugkomt. En als dat niet zo is, vind ik het wel belangrijk om even te noemen. Club die ook de vrijwilliger van het jaar voortbracht. Marco Dorgelo, Alex, tijdens de uitreiking.
0: Klopt.
2: Sportvrouw van het jaar in Haarlem. En dan denk ik, je ziet ook op de foto's in alle media dat het team uitzinnig is. En Marco Dorgelo op de schouders.
0: Vind ik heel mooi. Ja. Hey, wat anders. Wat afgelopen zaterdag was de finale van de Nationale Beker Zit Volleybal. Organisator, volleybalclub natuurlijk, hè, Spaarnestad. Ja.
1: Hebben we vorige maand, toch?
0: Ja. Maar dat is mooi dat zij die nationale bekerfinale hebben mogen organiseren. De hele Nederlandse top deed was hier in Haarlem. Als mede natuurlijk ook Spaarnestad. Spaarnestad 1, de huidige nummer 3 van Nederland. En wat weinig mensen eigenlijk wel weten. En daarom vind ik het bericht ook zo mooi. Is eigenlijk dat zitvolleybal ooit in de jaren 50... hier in Haarlem, ja. Is ontstaan.
1: Maar vertel nou maar, hebben we die beker in Haarlem gehouden?
0: Nee, helaas. Het was uiteindelijk... ze zijn nog onderweg, maar gaat mee richting Sneek. Want Sneek won de bekerfinale van Vamos met 2-1. Oftewel de zetstanden 25 tegen 17, 19 tegen 25 en 15 tegen 5. Spaarnestad 1 is wel derde geworden. Nadat ze in de halve finale in de derde en beslissende set met 2 punten verschil verloren van Vamos. Het is bijna 8 uur. Straks na het nieuws van 8 uur dan hebben we nog een vol uur sport in Haarlem. Johan, we gaan nog hebben over rugby. We gaan straks verbinding leggen met Zuid-Afrika.
1: Stellenbosch, ja. Kijken of het inschakelen lukt.
0: Fantastisch. We gaan nog hebben over de mooie NL Swim. Voetbal in Haarlem.
1: Een sportfotograaf krijgen we op bezoek.
0: En een andere sportfotograaf krijgen we op bezoek. En we hebben nog de rubriek Helden van Haarlem. Oftewel de imposante en bekende sporters in onze stad. Dus graag tot zo na het nieuws van 8 uur.
3: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
4: Dit is 105. Het is 8 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
6: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
5: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
7: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
5: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport in Haarlem. De talkshow Sport in Haarlem. Tussen 7 en 9 op Haarlem 105. Met vanavond
0: rugby, want in februari waren zij hier bij ons te gast. Twee talenten van rugbyclub Haarlem over hun aankomende verblijf bij de rugbyacademie in Zuid-Afrika. Wij spraken af, we nemen contact met jullie op, we bellen. En we gaan straks inderdaad bellen met Max en Bink live vanuit Stellenbosch in Zuid-Afrika.
1: Elke club heeft er wel eentje. Een tante Tini, een ome Koos, zo'n supervrijwilliger die de vereniging draagt. Renate Jansen fotografeerde deze supervrijwilligers voor haar expositie Club Karakters.
0: Binnenkort is het jaarlijkse open water zwemevenement in Haarlem. Marcel Tabbers vertelt over de mooie Nel Swim straks. En natuurlijk nog tot 9 uur de vaste rubriek. Dan weet je weer helemaal alles over het voetbal, oftewel voetbal in Haarlem. En de rubriek Helden van Haarlem, oftewel we blikken met Haarlem 105 maandelijks terug op de imposante en bekende sporters die onze stad heeft voortgebracht. Dat tot 9 uur.

0: Het is Bruno Mars aan het begin van tweede uur van Sport in Haarlem op Haarlem 105. Johan, wij rijden 13.076 kilometer vanaf Haarlem naar Stellenbosch in Zuid-Afrika. En dan komen we uit bij...
1: Ja, dat klopt. Dan komen we uit bij Max en Bink. Want in februari vertelden in onze uitzending twee talenten van rugbyclub Haarlem over hun aankomende verblijf bij rugbyacademie SAS in Zuid-Afrika. En we spraken af om na een paar maanden eens te bellen om te horen hoe het ze vergaat. En als het goed is, hebben we nu contact met Max Geluk en Bink de Rijke live vanuit Stellenbosch in Zuid-Afrika. Kunnen jullie ons...
2: Goedenavond.
1: Ja, hebben we een ontvangst? Hoe zeggen we dat allemaal? Hi, hallo.
2: Hallo, hallo, met Bink.
1: Hey, dag Bink, hallo. Max er ook bij?
3: Jazeker, ik zit ernaast.
1: Heel goed. Hey, laten we hier even mee beginnen, want we lazen vandaag verontrustende berichten over enorme regenval in Stellenbosch en een stortvloedrisico. Zijn jullie niet weggespoeld daar of valt het mee?
2: Zo, nou het scheelde niet veel. Nee hoor, het is er is een hele hoop regen gevallen inderdaad, gisteren, vandaag en morgen ook als het goed is. Dus een beetje een aangepaste training, maar... gelukkig ziet het de rest van de week wel goed uit, dus kunnen we weer het veld op.
1: Ja. Jullie zijn inmiddels een paar maanden in Zuid-Afrika. Vraag het maar heel groot, hoe bevalt het allemaal?
2: Ja,
3: geweldig. Het is echt een geweldige ervaring, heel bijzonder natuurlijk. En ik ga ook helemaal op in de cultuur. Ik heb echt, ook Stellenbosch ook echt een topstad. En echt hartstikke leuk.
1: Ja. Wat bedoel je daarmee? Ik ga op in de cultuur, waar denk je dan aan?
3: Gewoon ja, de rugbycultuur, hoe de jongens onder elkaar zijn. Het is een studentenstad. Je kan ook nog lekker uit eten. En het is Stellenbosch overal heel veilig. We kunnen overal heen.
1: Ja, want zijn er veel internationale spelers of zijn dit allemaal Afrikaners?
2: Het zijn een hele hoop Afrikaanse spelers. Maar we hebben ook jongens uit Brazilië. We hebben jongens uit de UK. Maar voornamelijk jongens die hier zelf in Zuid-Afrika spelen. En die zitten dan ook gelijk allemaal vast aan het contract. Aan een contract, sorry. Er zijn net een paar jongens meegegaan met Zuid-Afrika onder 20... om de rugby championship te spelen die ze hebben gewonnen. Wat dus nu goede vrienden van ons zijn. Dus het is een hele toffe, maar ook wel een beetje gekke omgeving voor ons.
1: Ja, en met hoeveel spelers ben je daar dan?
2: We zijn in totaal met z'n 51 volgens mij.
3: Ja.
1: Ja, een flinke club. Hoe ziet een gemiddelde dag eruit bij de Academy?
2: We trainen in blokken, zeg maar. Dus 3,5 week is één blok. En we begonnen met 9 weken, dus ongeveer 3 blokken aan pre-season. Waarbij onze wekker om 5:30 ochtends ging. Dan hadden we om 6:00 onze eerste indoor training. En dat houdt in dat we dan skills gingen doen. Daarna ontbijten. Dan hadden we om 8:30 een meeting. En vanuit die meeting gingen we eigenlijk gelijk door naar het veld. En dan een veldsessie wat vooral bestond uit een hele hoop rennen. Contact ready, dus worstelen met elkaar. Na die sessie heb je dan...
3: Hoop kotsen ook.
1: Ja, want jullie vertelden natuurlijk hier maar... in de eerste dagen en weken gaan ze echt zo hard... dat ze willen je gaan trainen tot je gebroken bent. Is dat ze gelukt?
3: Ja zeker.
1: En hoe ziet dat eruit als Max en Bink gebroken zijn? Is dat kotsend over een hekje of huilend in je bed?
2: Alles.
3: Yeah.
2: Alles.
3: Kotsend over een hekje. Mensen die bijna flauw vallen. 40 graden weer. Het maakt ze niet heel veel uit.
1: Ja, ja. En ga je dan zelf acclimatiseren? Of nemen ze op een gegeven moment een beetje gas terug?
2: Nee, het is wel echt... het is lekker Zuid-Afrikaans, laat ik het zo zeggen. Het is op het veld maakt het ze helemaal niet uit... waar je vandaan komt, hoe of wat. Je moet gaan totdat je eigenlijk gewoon niet meer kan. Zij willen zeg maar bijna zien dat je kotst of over je stok van je stokje gaat, zeg maar.
1: Ja, echt die grens opzoeken.
2: Ja, echt de grens opzoeken. Zij willen gewoon zien hoe hard jij wil vechten voor het team, voor jezelf. En zo verder eigenlijk. Dus ja, het maakte ze niet heel veel uit, nee.
1: Ja, we zijn al toen jullie hier waren. Zuid-Afrika is een beetje het rugby Walhalla, het mekka van het rugby. Niveau is heel hoog. Wat hebben jullie geleerd op rugbygebied? Wat heb je nou echt bijgeleerd, Bink? Wat heb jij geleerd?
2: Zo, voor mij is het echt heel bijzonder. Wat mij opvalt is hoeveel er eigenlijk nog meer nagedacht wordt over het spelletje hier. Het is... De meeste mensen denken, zeg maar, rugby is natuurlijk een beetje beuken, een beetje rennen.
1: Ja, beuken en rennen. Een
2: balletje,
1: ja.
2: Maar hier kom je er echt achter mentale en de psychische kant van het spelletje. Hoe jij je tegenstander leest. En als jij in een kringetje met elkaar staat en je staat met je handen op je knieën. En de tegenstander, zeg maar, als Zuid-Afrika het herenteam dat zou zien. Dan denken zij, oké, dit is ons moment om te gaan. Ze zijn gebroken, we kunnen gaan. En ook in het spelletje zelf. Maak je twee fouten achter elkaar, noemen we dat hier double negatives. Dan is dat een switch die je moet maken als team. Van oké, we kunnen niet nu naar een derde negative gaan. Dus we moeten een mentale switch maken. Misschien heel even terug naar onze basis. En daarna gaan we weer vol.
1: Dus die omschakeling eigenlijk. Ja.
2: Het is heel anders.
1: Heb
2: maar
1: je het
2: wel
1: gevoel dat je daar zelf ook echt beter van wordt?
2: Ja, zeker. Zeker op mijn positie als fly-off zijnde natuurlijk. Een beetje de spelleider. Moet jij natuurlijk wel... Ja, je bent de generaal op het veld. Je moet het game managen. En... Het is mijn taak een beetje als ik merk van... oké, jongens, nu maken we als team te veel fouten. Hoe gaan we dit nu anders aanpakken in de aanval of in de verdediging? Dus voor mij is het spelletje lezen wel echt heel anders geworden.
1: Ja, en voor jou, Max, wat heb jij opgestoken?
3: Ja, vooral voor mij hoe snel het hier gaat. Het spelletje, het gaat heel snel en veel fysieker. Dus het is echt... Ja, je ballen vastgrijpen en keihard erin gaan. En ook vooral, dat noemen we hier set pieces, dat zijn de scrums. Dus dat wanneer je met z'n achter tegen elkaar aan gaat duwen eigenlijk. En de line-outs, dus het ingooien, het een hele andere mentaliteit achter. En ja, je merkt hier hoe belangrijk het eigenlijk voor het spelletje is. In Nederland deden we eigenlijk maar nou, zo snel mogelijk die bal terug. Maar hier is het een hele, ja, heel ander soort... aspect in de rugby.
1: Ja. Zit daar ook iets in de rugbycultuur waarvan je zegt... nou, dat zouden we misschien wel mee kunnen nemen naar Nederland... of naar onze eigen club? Daar kan RFC Haarlem wat van profiteren, wat jullie daar hebben ervaren.
3: Ja, ik denk dat we met z'n allen in Nederland in ieder geval... en gewoon de teambonding ook, heel belangrijk. Nog erger hier dan in Nederland. Het is echt vechten voor elkaar en eigenlijk een beetje blind trust naar elkaar... en vertrouwen op elkaar iets meer. En minder afhangen van individueel talent.
1: Ja, echt het teamsport idee. Buiten rugby, jullie noemden Stellenbosch al als mooie stad. Hebben jullie nog wat van het land kunnen zien?
2: Ja, zeker. Het is echt een heel mooi land. Wij zitten natuurlijk echt naast Kaapstad. En we zijn net terug van onze tour naar Pretoria... Met alle jongens waar we tegen twee professionele teams hebben gespeeld daar. Wat een hele toffe ervaring was. En dat is echt weer een compleet andere leefomgeving eigenlijk. Dus ja, we hebben echt wel wat gezien ondertussen al.
1: En wat heeft de meeste indruk gemaakt daarin?
2: Sorry?
1: Wat heeft de meeste indruk gemaakt?
2: Voor mij is het natuurlijk... Het is natuurlijk echt een heel groot verschil tussen arm en rijk hier. Maar wat voor mij wel de indruk is hoe snel die klap, zeg maar, omslaat. Van arm op rijk. Dus in de ene kant rij je met de bus of met de auto in een prima wijk. En in de, zo op de andere seconde zit je in een wat minder leuke wijk. Maar ook met jongens waar we hier mee bevriend zijn... en die hier in ons team zitten... die komen uit een hele andere omgeving... waarvan zij nu spelen voor... natuurlijk voor geld. Ze hebben een contract, maar daarvan gaat de helft nu naar thuis nog steeds... omdat het thuis gewoon niet fijn is. Of dat ze thuis niet...
1: Ja, die moet echt het geld mede binnenhalen daarmee... om het leven te kunnen voorzien. Ja, ook wel een behoorlijke cultuurschok, stel ik me zo voor.
2: Ja, zeker. Ja. En ook dan dat ineens zo dicht naast je staat... dat dan teamgenoten van je zijn. Ja. Dus dat was wel heel inspirerend voor mij.
1: Ja, snap ik. En wat missen jullie het meest aan Nederland of aan Haarlem misschien wel? Ja, het kan ook niks zijn, hè? Dat je zegt, blijf je nog even.
2: Niet zoveel eigenlijk.
1: Nee, ja, nou lekker. Ja.
2: nee, grapje.
1: Maar speelt heimwee een rol? Heb je wel eens dat je denkt, god, ik zou toch ook wel weer terug willen? Of denk je, nou, het kan mij niet lang genoeg duren hier?
2: Nee, ja, zeker wel. Ik mis natuurlijk alle vrienden, familie, vriendin, die mis je natuurlijk. Maar het leventje hier is wel lekker. En omdat het natuurlijk zo'n rugbycultuur hier is, is dat natuurlijk wel wat het voor ons zo leuk maakt.
1: Ja. Hoe lang duurt het avontuur nog? Oftewel, wanneer komen jullie weer terug?
3: Wij vliegen terug op 29 juni. Dus nog 6 weekjes, 5 weekjes.
1: Ja.
3: En dan zit het erop.
1: Staat er nog iets spectaculairs op de rol? Een toernooi, een bepaalde training, een uitstapje?
3: Nee, we gaan nog 5 wedstrijden spelen. En eigenlijk de grote wedstrijden hebben we wel gehad. Maar elke wedstrijd nemen we even serieus. Dus het wordt nog wel echt een leuke tijd.
2: Ja, ik denk dat we hebben 1 wedstrijd tegen nog een provinciaal team hier, Boland. Dat wordt nog wel een grote wedstrijd. En aan het eind hebben we hier een grote onderlinge wedstrijd. Waar als het goed is dan weer alle jongens terug zijn. Want ja, er gaan een stuk of 8 jongens die gaan in juni naar het WK met Zuid-Afrika. En die zijn als het goed is net op tijd terug. Dus dan is het echt nog wel een niveautje ook. En dat wordt ook echt nog wel een leuke wedstrijd op het eind. Dus daar heb ik heel veel zin in.
1: Nou, mooie kans om te laten zien of alles wat je geleerd hebt of je in de praktijk kan brengen.
2: Precies.
1: Ik zou zeggen, geniet nog even met volle teugen van die 6 weken. Want het is natuurlijk een unieke kans die jullie daar hebben. En als jullie terug zijn, gaan we kijken bij RFC 1 wat jullie daar hebben opgestoken. Dankjewel, Max en Mink.
2: Ja, heel leuk. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het bellen.

0: 8 minuten voor 8:30 op Haarlem 105 Sport in Haarlem. We gaan het hebben over iets, Johan. Op welke leeftijd was jij ooit begonnen als vrijwilliger?
1: Nou, ik denk dat ik op mijn 13 of zo voor het eerst in een of ander werkgroepje zat.
0: En waar was dat bij?
1: Dat zal bij in het jeugdwerk van de kerk geweest zijn nog.
0: Ja.
1: En toen ik bij Haarlem terecht kwam in de werkgroep.
0: Je hebt ook voetbal nu, hè?
1: Zaalvoetbalvereniging. Gingen we zaalvoetballen met supportersverenigingen.
0: Wat te gek.
1: Gingen we heel serieus over vergaderen. Heel serieus.
0: Maar over vrijwilligers gesproken.
1: Ja.
0: We hebben een bijzondere gast in de studio. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Want we hebben Renate Jansen bij ons te gast. En zij maakte een expositie over clubkarakters. Want die zijn er altijd. Ze zijn niet per se familie van iemand. Maar ze heten wel altijd oma Koos of tante Tini. En iedere club heeft er wel zo eentje. Een supervrijwilliger die wasvuilt, kantinedienst draait, het terrein onderhoudt. En zorgt voor een kopje lauwe thee in de rust. En Renate brengt een expositie, clubkarakters, waarmee ze een ode brengt aan deze supervrijwilligers. Zonder wie veel van onze sportclubs niet zouden kunnen bestaan. Renate, welkom.
2: Dankjewel.
1: Alex, wij kennen Renate en haar werk, maar eigenlijk kent vrijwel iedere Haarlemmer het werk van Renate. Want jij maakt onder meer ook de portretten aan het Kennemer Sportcenter van de sportman en sportvrouw van het jaar, die
2: Zeker.
1: Daar het hele jaar hangen.
2: Ja.
1: Hangen de nieuwe eigenlijk
2: ja,
1: al?
2: De nieuwe zijn onlangs opgehangen.
1: Laatst nog niet helemaal goed opgelet. Maar nu een expositie clubkarakters, waarin je supervrijwilligers, de tante Tini's en oma Koos fotografeert. Hoe kwam u op het idee om dit project op te pakken?
2: Nou, ik ben zelf vrijwilliger bij Onze Gezellen in Haarlem-Noord. En dan een beetje aan de honk- en softbalkant. En daar zat altijd oma Ton voor de kleedkamer, die deed de was. En de oma Ton, die peukie en op een stoeltje en enorme karakterkop. En ineens kwam het nieuws dat hij was overleden. En ik dacht, wat ontzettend jammer dat ik nooit een portret van die man heb gemaakt. En toen dacht ik, ja, maar we hebben in de club nog veel meer van zulke mannen en vrouwen lopen. Die op woensdagochtend een kopje koffie komen drinken nog elke week. En op vrijdag is er een groep die dat ook doet. En eigenlijk was dat de start om die karakters vast te leggen.
1: En had je meteen in gedachten, ik wil een foto-expositie? Of is dat kleiner begonnen?
2: Nee, ik wilde het vastleggen. Ik wilde die vrijwilligers breed, zeg maar, in de eerste instantie in de regio vanuit mijn eigen netwerk. En later ook wel wat breder door Nederland die portretten maken. En ja, het start altijd iets als wat jij wil maken en wat dat uiteindelijk tot gevolg heeft. Dat weet je nooit of het een boek wordt of een expositie. Dat heb ik ook tegen iedereen gezegd. En uiteindelijk kreeg ik nu de kans om het in Bloemendaal te exposeren.
1: Ja. Hoe ben je aan modellen gekomen?
2: Nou, in eerste instantie gewoon mensen binnen onze club benaderd. Ik werk heel veel voor Sportsupport, waar ik alle events eigenlijk fotografeer. Dus zo kwam ik ook aan vrijwilligers, ook aan mensen gevraagd. Ik denk 1,5-2 jaar geleden een oproep gedaan bij Omroep Max op de radio. En zo kwam ik ook in Leeuwarden bij de stadionspeaker van Cambuur Leeuwarden en een voetbalvrijwilliger in Biddinghuizen.
1: Ja, nou zijn dit soort vrijwilligers over het algemeen toch wat bescheiden mensen. Wilden ze graag meedoen of was het ook veel, nou, waarom ik, een ander?
2: Nou, ze wilden wel meedoen, maar ze wisten nog niet dat het nu zo groot komt te hangen.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus ik denk dat het voor sommigen best een soort spannend is. Maar ja, aan de andere kant zijn ze ook wel trots. Dus ik krijg nu ook op de uitnodigingen positieve reacties. En ja, je hebt wel gelijk dat mensen het vaak niet noemen. En daarom zitten er ook minder vrouwen in het project. Die zijn helemaal op de achtergrond. Maar het is toch wel, ze zijn trots. En ik heb ook bij allemaal niet een portret gemaakt, maar ook een verhaal opgehaald. Van hoe lang ben je al vrijwilliger en wat heb je allemaal voor taken gedaan? Nou, ongeveer alle vrijwilligers zijn begonnen met stencelen van de clubkrant en het rondbrengen van de clubkrant of als jeugdtrainer en uiteindelijk in het bestuur. En zo zijn er heel veel mooie verschillende verhalen naar voren gekomen.
1: Ja. En hoeveel heb je er inmiddels geportretteerd?
2: Ik denk dat ik volgens mij zijn het er iets van 33 nu. Maar het is wel gewoon nog een lopend project. Dus tijdens de expositie heb ik ook een aantal dagen dat ik zelf aanwezig ben. Dan gaat de camera en de setting ook mee. Dus als er mensen zijn die een oma Koos of tante Tini kennen of zijn, dan zijn ze van harte welkom om toegevoegd te worden aan het project.
1: Kunnen ze ook gefotografeerd worden.
2: Ja.
1: De portretten die je maakt, je hebt er ook eentje bij je. Ze zijn close-up, ze zijn zwart-wit. Het zijn oudere mensen, ze zijn erg indringend.
2: Ja.
1: Waarom heb je deze stijl gekozen?
0: Zou je iets hoger willen houden voor de mensen die op Haarlem 105 TV meekijken? Ja.
1: We zien nu Baltine de Wit volgens mij.
2: Ja, dit is Baltine de Wit van de atletiekvereniging Haarlem. Met ook een fantastisch verhaal. Ik hou gewoon van close portretten waarin je het karakter ook echt naar voren ziet komen. Als je dat breder uitsnijdt, dan valt dat wat meer weg. En nu gaat het echt wel over het karakter van de mensen. En het is ook niet alleen maar het portret. Het gaat ook vooral om het totaal verhaal. Hè? Het is niet alleen een ode aan de vrijwilligers, maar het is ook een boodschap aan mijn generatie en jongere generaties, dat vrijwilligerswerk heel vaak heel leuk is. Echt niet altijd, maar heel vaak wel. Het gevoel van samen dingen voor elkaar krijgen is superleuk. Dus het verplichten wat heel veel ouders nu hebben van, nou ja, mijn dochter hockeyt en ik moet achter de bar. Nee, het is superleuk om één keer in de week achter de bar te staan. Je ontmoet allerlei mensen, je doet vriendschappen op voor het leven. Ik bedacht altijd dat ik nog niet zo lang vrijwilliger was. Tot ik me bedacht dat ik in de waterpolocommissie in Heemstede zat. En daar ook mijn man heb leren kennen. Dus ja.
1: Je bent het zonder dat je het door hebt vaak.
2: Ja.
1: Nou horen we vaak dat het aantal vrijwilligers terugloopt. En dat er steeds minder van die supervrijwilligers zijn zoals jij. Die hebt gefotografeerd en waarvan je het verhaal hebt opgeschreven. Herken je dat beeld? Of kom je door deze expositie ook weer een ander beeld tegen?
2: Nou, er zijn best ik moet zeggen, bij onze gezellen kunnen wij ons rijker. He, zijn wij rijk aan een grote groep vrijwilligers. Het is wel altijd een kern die heel veel doet.
1: Ja, het zijn altijd dezelfde, hoor.
2: Ja, dat is op zich ook wel zo. En dat is ook wel waarom ik aandacht voor dit project wil. Om die jongere generaties ook te laten weten dat het de moeite waard is. Kijk, deze mensen die komen dan nu nog steeds op de club. Ze doen nog steeds een taak. Ze hebben een plek om naartoe te gaan. Ze horen er nog bij. Ze zijn nog steeds van waarde. En met alle respect, mijn oudste dochter gaat naar de sportschool. En dat is hartstikke leuk en heel goed en gezond. Maar die gaat niet, als ze 80 is, een kopje koffie drinken bij
1: bij de sportschool
2: nee.
1: Nog. Ja. Daar zit die sociale samenhang niet in, wil je maar
2: precies,
1: zeggen.
2: Precies, ja.
1: Ja. Waar en wanneer kunnen we de expositie bekijken?
2: 22 mei is de opening om 4 uur. Als mensen graag willen komen, dan graag een mailtje. Want dan weten we hoeveel mensen er komen. En daarna is het vanaf 23 mei tot 3 juli in de Zogger Lounge in Bloemendaal. Dat is dat hele schattige kerkje op het terrein van het oude provinciale ziekenhuis in Bloemendaal.
1: Ja. Nu ben je al lange tijd sportfotograaf. Wat is voor jou de essentie van sportfotografie?
2: Ja, het vastleggen van passie en inzet en gedrevenheid.
1: Is dat iets wezenlijks anders dan, laat ik het maar noemen, gewone fotografie?
2: Nou, ik denk wel dat je alleen een goede sportfotograaf kan worden als je er wat mee hebt. Dus als je houdt van sport, als je dat gevoel herkent, als je ook sport snapt, hè, van waar gebeurt wat.
1: Ja, want je moet het moment zien aankomen.
2: Ja, je moet het spel kunnen lezen. Dus je moet al snel doorhebben hoe een sport in elkaar steekt en waar je dan een mooi beeld uithaalt.
1: Ja. Is er een sporter of een topsporter die je heel graag nog eens voor je lens zou willen hebben?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik wel, als ik zo wel eens terugdenk, al heel veel hele mooie bekende ook sporters heb vastgelegd. Ook veel talenten die uiteindelijk doorbraken. Ik denk dat er zo'n 10 waren op de afgelopen Olympische Spelen die in mijn archief zaten. Van alles eigenlijk.
1: Ja, maar er staat niet iemand nog op je wensenlijstje.
2: Nee, niet per se.
1: Onze minister-president ook wel eens.
2: Dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. Want die houdt van hardlopen. En een andere hardloper die hem goed kende, die had ik al vaker gefotografeerd. En ook in coronatijd met flitslicht op een lege dam. En hij had wel eens gezegd van, god, dat zou leuk zijn om dat met Rob te doen. En dan in Den Haag, met als achtergrond het de Tweede Kamer. En nou goed, dus wij, nou, na 2 jaar pas kwam het er eindelijk een keer van. En toen was overigens de Tweede Kamer nog midden in de verbouwing. En waren de lichten van de buitenverlichting niet aan. Dat was voor het effect wel jammer. Maar goed, bij zonsopkomsten inderdaad in Den Haag actiefoto's gemaakt met de Tweede Kamer op de achtergrond. En toen hadden we alle 3 nog niet het idee dat wij Nou ja, dat hij een half jaar later...
1: Minister-president zou zijn. Ja. Ja. En toen stond je opeens in de internationale media met je foto.
2: Ja, precies.
1: Ja. Je zei al, dit project loopt ook nog even door. Heb je nog een ander project lopen of een nieuw idee waarmee je aan de slag wilt? Of
2: ja, nee, er zijn altijd nog wel ideeën. Los van de gewone acties en het broodwerk, zou ik maar zeggen. Heb ik wel al heel lang nog het idee om hele jonge scheidsrechters vast te leggen. In verschillende sporten. Omdat ik het ook heel mooi vind om van die echte jonge gasten te zien die al heel serieus niet kiezen voor de sport, maar om de scheidsrechtersrol op zich te nemen. Dus dat is wel een leuke project om hier op door te gaan.
1: Ja, dat is voor u na. Maar eerst krijgen we de expositie Club Karakters. En die is dus te zien vanaf vrijdag 22 mei. De opening is om 4:00 in de Zogger Lounge in Bloemendaal. En daarna tot half juli in de weekends in diezelfde Zogger Lounge. En ben je een ome Koos of een tante Tini of ken je er een? Stuur een mailtje naar info@renatajansen.nl.

0: Vijf minuten over 8:30 op Haarlem 105. Sport in Haarlem. En zoals altijd in het laatste uur hebben we altijd, dat hebben we al jaren, de vaste rubriek. Oftewel, hoe gaat het met ons tussen haakjes amateur voetbal in de regio Haarlem? En dat doen we altijd met de eindeigenaren en eindredacteuren van voetbalinhaarlem.nl. Maar dat doen we vanavond alleen met eigenaar Martijn Prinsen. Martijn, een goedenavond.
1: Heren, goedenavond. Hoe is het?
0: Ja, nou, het is hier helemaal lekker. Breng ons maar eens mee. Neem ons maar eens mee. De maandelijkse
1: update. Uiteraard hebben jullie weer de maandelijkse update van al het mooie voetbal in onze mooie regio. En laten we beginnen met de kampioenen. Want afgelopen weekend zijn er 3 feestjes gevierd. Laten we beginnen in Haarlem-Noord bij Edo. Die wonnen met 3-0 van de enige overgebleven concurrent. Namelijk FC Castricum. En Edo komt daardoor uit volgend jaar in de tweede klasse. En ja, ik vind dat wel terecht. Edo is gewoon een bolwerk. Edo heeft altijd op hoog niveau gevoetbald. Dus heel fijn dat ze weer op dat niveau. In ieder geval de tweede klasse is een mooi niveau. Maar langzaam keren ze weer terug naar waar we ze eigenlijk altijd gewend zijn geweest. En het mooie is ook alweer, hiermee is er volgend jaar wel weer een mooie derby terug. Want we hebben volgend jaar weer, als het goed is, we moeten nog even wachten op de indeling, maar dat gaat goed komen. Edo Stormvogels. En dat is wel een van de diamantjes uit de regio, vind ik. De ploeg van Sjoerd Haarman. Hij heeft halfweg het seizoen de kop overgenomen. En sindsdien enorme flow. En als je uiteindelijk de enige concurrent met 3-0 verslaat in een onderling duel en daardoor dus kampioen wordt, dan heb je het niet meer dan terecht verdiend, denk ik. Dus Edo, gefeliciteerd. We hebben beelden gezien van een mooi feestje achteraf. Dus helemaal goed. Dan het andere feestje was in Zwanenburg. Want die werden kampioen van de 4e klasse. Vorig jaar kampioen van de 5e klasse. Dus back-to-back. 3 weken geleden ging het fout. Toen werd er verloren van AMVJ met dikke cijfers. En ik was daarbij. Verrassend, want AMVJ vecht nog steeds tegen degradatie. En Zwanenburg had nog geen wedstrijd verloren. Ze gingen met dikke cijfers onderuit. Nou, uiteindelijk afgelopen weekend 0-0. Puntje gepakt, maar de enige overgebleven concurrent, die Urban Talent, die speelde, of die verloren. En daardoor is de ploeg van trainer Mitch Snijders kampioen. Heel knap. Volgend jaar dus in de 3e klasse. En Zwanenburg is niet een ploeg met de meest mooie voetballers, maar het is wel echt een enorm sterk team. Die kracht hebben ze dit jaar gewoon prima uitgebuit. Ook wat Zwanenburg betreft, gefeliciteerd mannen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het volgend jaar gaan bolwerken in die 3e klasse. Dan hebben we ook nog Overbos in de 5e klasse. En die wonnen afgelopen weekend met 0-10 in Amsterdam bij ZSGO BMS. Die trainer die gaf na afloop aan van eigenlijk dit seizoen, we hebben maar 2 of 3 leuke wedstrijden gehad. En de rest was allemaal, de tegenstanders waren echt verschrikkelijk. Slecht, laten we dat wel duidelijk maken. Het niveau in die 5e klasse is af en toe om te huilen. Je hebt zelfs 1 club, Vogelenzang, wat natuurlijk een hele mooie club is. Ja, die hebben nog geen wedstrijd gewonnen dit jaar. Hebben volgend jaar ook geen eerste elftal. Dat op een een moeilijk besluit, denk ik. Maar uiteindelijk wel het beste, want ja, er moet wat veranderen. Op het moment dat je al 2 seizoenen echt de slechtste club uit de regio bent. De jeugd daar groeit wel, dus dat is positief. Maar terug naar Overbos. Terug weer in die 4e klasse waar ze uiteindelijk ook vandaan zijn gekomen. Sterker nog, die hebben ook altijd 3e of 2e klasse voetbald. Uiteindelijk denk ik dat het alleen maar leuk is voor de regio dat ook zo'n club, want je hebt natuurlijk in Hoofddorp, heb je ook nog Hoofddorp zelf zitten, dat die ook weer promoveren en dus op een iets hoger niveau gaan voetballen. Leuk. Dan, je hebt aan de ene kant kampioenen, aan de andere kant heb je ook degradanten. IJmuiden is gedegradeerd. Voor het eerst in 25 jaar gaan die weer in de 4e klas voetballen. En dat vind ik toch wel heel erg jammer. Een club van bijna 1000 leden, die altijd ook op redelijk hoog niveau gevoetbald hebben. Sterker nog, die hebben gewoon eerste klas gevoetbald. En dat was toen het hoogste amateurniveau. Het hele jaar, het zit er al niet in. Het loopt niet. Ze hebben 1-1 opleving gehad vlak voor de winterstop. Maar daarna was het kommer en kwel. 12 of 13 wedstrijden op rij nu verloren. Afgelopen weekend met 1-6 van Monnikendam. Ook niet bepaald een hoogvlieger, maar het is over en uit voor IJmuiden. Die komen volgend jaar uit in de 4e klasse en die gaan we natuurlijk volgen. DSOV is gedegradeerd uit de 2e klasse en ik denk dat DSOV daar niet heel erg rauwig om is. Je hebt tegenwoordig natuurlijk dat weekendvoetbal. Wat bij hun echt dramatisch was, is dat ze constant of naar Brabant, naar Rotterdam moesten. Er is een trainerswissel geweest halfwege het seizoen. Heeft eigenlijk geen uitwerking gehad. Misschien wel op de sfeer, maar niet op de resultaat. DCV volgend jaar in de derde klasse. Dan hebben we een aantal nieuwe trainers die we bekend kunnen maken. Zo heeft Spaarnwoude Patrick de Meijeren aangetrokken. Vrij onbekende in onze regio. Wel prima gepresteerd in de Amsterdamse regio. En VVA Velsbroek heeft afscheid genomen van Tom Jacob. En gaat volgend jaar aan de gang met een duo. Tom van Veen en Carlo van der Waals. En beide heren komen ook niet uit onze regio. Maar ik heb begrepen bij VVA dat ze hier heel erg blij mee zijn. En dat ze echt voor wat stabiliteit willen gaan creëren. Het is daar sowieso best wel een lastige periode. Niet alleen qua resultaat, maar ook een groot deel van de selectie gaat ermee stoppen. Die gaan in een derde elftal voetballen. En dus moest er een mannetje of 15 bijgehaald worden. Nou, daar zitten ze nog niet op. Maar het is wel duidelijk dat er inmiddels volgend jaar gewoon weer een team is. Levi van Nispen die trekt die kar daar. Ik wil wel een oproep doen, want ze zijn nog op zoek naar een keeper. Ze hebben spitsen, middenvelders, verdedigers, maar ze hebben nog geen keeper. Mocht jij een keeper zijn of een keeper weten, neem contact op met VVA Velsbroek. Want de tijd begint natuurlijk wel te dringen. En dan de komende periode, mannen. Er gaan nog wat beslissingen vallen. VSV vecht nog tegen degradatie in die tweede klasse. Dan hebben we ook nog Schoten. Schoten die vecht ook tegen degradatie in de vierde klasse. Vorig jaar kampioen van de vijfde en presteerde dit jaar eigenlijk wel een beetje ondermaats, vind ik. United speelt inmiddels, is inmiddels duidelijk dat die na competitie gaan voetballen om te handhaven. DSS en Bloemendaal willen allebei meedoen aan de na competitie om te promoveren. DSS is eigenlijk wel zeker. Bloemendaal nog niet helemaal. En dan wat ook nog telt, Koninklijke HFC, jongens. Natuurlijk ook halverwege afscheid genomen van een trainer. Pieter Mulder zit daar nu. Hebben prima gepresteerd.

0: Q-God. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat er in ieder geval één puntje gepakt gaat worden. En dan kunnen we volgend jaar weer genieten van het beste amateurvoetbal in ons land. En tot slot natuurlijk het voetbal aan Vel Zuid, jongens. Telstar. Gisteren tegen Heracles werd het 3-0. En met nog één wedstrijd tegen Volendam volgende week staan ze nu 15e. Weten jullie nog dat we in september vorig jaar met elkaar de voorspelling hebben gedaan waar Telstar zou eindigen dit seizoen weer in de Eredivisie? Ik heb even de opname van toen meegenomen. Luister nog even naar dat fragment.
1: Ik begin met jou, Alex. Waar gaat Telstar eindigen dit jaar?
2: Telstar gaat eindigen in het rechte rijtje.
1: Daar doen we het niet voor, hè?
2: Nee, dat weet ik. En waar gaan ze eindigen? Ik denk dat ze gaan eindigen op de 12e plaats.
1: Zo. En dan de geluidstechnicus.
3: Jeroen, wat denk jij?
4: Jeroen Kalverlaag al 100 jaar, roep maar hoor.
5: Deze na-competitie. Ja.
4: Na-competitie.
1: Voor Europees voetbal.
3: Ja. Niet te gek, hè?
2: Nee. Oké, naar Robert.
1: Robert, sorry.
4: Ja, ik denk, ik vraag het even aan chat.
1: Kijk dan.
4: Ik hoop, en ik gun het ze, vooral de mensen die zo met z'n vijven, we hebben het over vijf mensen in de organisatie, die dit hebben neergezet, dat ze net de na-competitie ontlopen. Dat wil ik ze gun en hoop. Als je deze verrassingen kan blijven brengen, dan denk ik dat je wel bovenin dat rechterrijtje terecht zou kunnen komen.
1: Nou, en dan onze pessimist?
3: Nou ja, ik denk, ze hebben pas 4 uit 4. Dus ze hebben er 2 verloren, 1 gelijk, 1 verloren. Ze eindigen op plek 16.
1: 16, oké. Okay. Ik denk wel na-competitie ook inderdaad. Plekje 17 dan. Dan gaat er 1 uit, hè? Ja, precies.
6: Nou, en wat betekent dat dan, Martijn?
0: Ja, mannen. Als we dit zo terugluisteren, dan zaten we eigenlijk best wel in de buurt. Behalve Alex dan, 12e, maar nee, goed, hè. De man met de minste aantrekkingskracht met voetballen, denk ik toch? Verder, Jeroen zegt na competitie, is nog mogelijk. Robert 15e, is ook mogelijk. Danny 16e. Ja, zelf zei ik 17e, maar ook na competitie, dus die keur ik ook goed. Ja, als jongens, zondag alles of niks. Ja. Gelijk spelletje heb je genoeg. Maar we spraken gisteren na de wedstrijd Anthony Correia heel eventjes. Die gaf ook aan, hij zegt, daar kan je niet voetballen. Nee, dus we gaan nog 1 keer, zoals hij dat iedere keer zegt, vol gas. En dan moet het goed komen, jongens. Dan moet het goed komen. Nog een jaar Eredivisie. Ik heb er vertrouwen in.
6: Fantastisch.
0: Nou mannen, dat was hem weer voor deze maand.
6: Ja, super.
0: We spreken elkaar in juni. Want dan hebben we weer genoeg te vertellen.
6: Ongelooflijk. Tot de volgende, jongen. Dankjewel, Martijn.
4: Volgende week gaan we het gewoon halen, hoor, bij Telstar. Geloof mij nou.
6: Echt waar?
4: Ja, ik heb gisteren gezien, die 7 minuten waar die 3 doelpunten in vielen.
6: Ja.
4: Ze dat doen, daar in Volendam. Ja, dat is ook wel een beetje wishful thinking misschien.
6: Wordt heel spannend.
4: Volgende maand zijn ze er natuurlijk weer bij. De mannen van voetbal in Haarlem.

0: minuten voor 9 op Haarlem 105 met sport in Haarlem. En we hebben nog in ieder geval twee onderwerpen zo direct. Held van Haarlem. En we gaan het eerst hebben, Robert, over een prachtig mooi zwemevenement wat er in Haarlem gaat komen.
1: Zeker, buiten zwemmen, open water zwemmen wel te verstaan. De Mooie Nel zwemmen, jaarlijks evenement in Haarlem in de Mooie Nel. De naam zegt het al, vanaf Paviljoen Loef. Ja, en als het over zwemmen gaat in Haarlem en je wil er meer over weten, dan is er één iemand die je belt. En dan bel je dus met Marcel Tabbes. Marcel, goedenavond. Even kijken. Marcel, goedenavond. We horen even geen Marcel op dit moment. We gaan daar nog even mee aan de slag. Het is zo dat het open water zwemmen in de Mooie Nel is natuurlijk prachtig evenement.
0: Ja,
1: hè?
0: En, zeker.
1: Geweldig om te doen.
0: Ik vaar er ook wel eens.
1: Ja, dat
0: ben je zelf wel mee geweest.
1: Dat is voor mij ook beter om te varen dan te zwemmen, denk ik, als ik het over mezelf heb.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen dat ik zie dus, er gaat van alles nog wat gebeuren daar. Ga nog even kijken. Marcel, ben jij daar nu ondertussen? Even kijken, Marcel Tabbes. Marcel Tabbes is natuurlijk de man van het zwemmen, van het waterpolo.
0: Journalist ook.
1: Journalist bij het Haarlems Dagblad. Ja. Maar ook verbonden aan al dit soort evenementen.
0: Mm-hmm.
1: En ik kijk nog één keer even naar de technicus. Maar ik ben bang dat hij er... Ja, wij horen Marcel even niet, denk ik.
0: Toch? Niet?
1: Nee. Zullen we even naar de rubriek?
0: Ja, want we hebben natuurlijk onze maandelijkse rubriek. En dat is de sporthelden van Haarlem. Die hangen natuurlijk ook prachtig mooi aan het Kennemer Sportcenter. En deze maand is dat niemand minder dan hoogspringer Ruud Wielaert.
1: Ja, want we blikken in deze rubriek helden van Haarlem altijd terug maandelijks op de imposante en bekende sporters die onze stad hebben voortgebracht. Wie waren zij en wat hebben zij betekend voor de sport en de stad? Deze maand is dat hoogspringfenomeen Ruud Wielaert. Ruud Wielaert was in de jaren 70 en 80 een van de grootste atletiektalenten die Haarlem ooit heeft voorgebracht. In 1967 werd Wielaert, toen 13 jaar oud, lid van de Haarlemse atletiekvereniging. Al gauw kwam hij daar zijn aanleg voor het hoogspringen aan het licht. Enkele jaren later hoorde hij op dit onderdeel zelfs tot de beste junioren van Nederland en veroverde hij in 1971 bij de B-junioren zijn eerste nationale titel. In mei van 1972 werd Wielaert tevens de eerste Nederlandse junior die over 2 meter heen sprong. Wielaert behoorde jarenlang tot de Europese top in het hoogspringen en verbeterde maar liefst 45 keer het Nederlandse record. Zijn beste sprong van 2,28 meter uit 1979 bleef maar liefst 20 jaar staan als nationaal record. Daarmee zette hij Nederland definitief op de kaart van het internationale hoogspringen. Tijdens zijn carrière werd hij 17 keer Nederlands kampioen en won hij in 1977 een bronzen medaille op het EK Indoor in San Sebastian. Dat maakte hem de eerste Haarlemse atleet die individueel een internationale atletiekmedaille behaalde. Opvallend was dat hij grotendeels trainde in een tijd waarin topsport nog nauwelijks professioneel werd ondersteund. Overdag werkte hij gewoon naast zijn sportcarrière en 's avonds stond hij dan op de atletiekbaan. Zijn krachtige afzet en elegante stijl maakten hem populair bij publiek en media. Hoewel hij zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen van Montreal in 1976, werd hij verrassend genoeg niet geselecteerd door het NOC. 4 jaar later leek deelname aan de Spelen van Moskou binnen handbereik, maar een blessure gooide roet in het eten. Toch en trouwens ook het feit dat Nederland die Spelen boycotte. Toch bleef hij een inspiratiebron voor jonge atleten in Nederland. Na zijn actieve loopbaan bleef Wielaert, die vorige week 72 jaar is geworden, nauw betrokken bij de atletiek als trainer en krachtcoach van AV Haarlem. Hij begeleidde jong talent en zette zich in voor de ontwikkeling van de sport in de regio Kennemerland. En ook nu nog schalt zijn krachtige stem menige avond over de baan in het Pimmelier. Ook binnen zijn gezin bleef atletiek belangrijk. Zijn oudere broer Wijndert Wielaert was eind jaren 60 en begin jaren 70 een talentvol sprinter en werper. Zijn zoon Jurgen ontwikkelde zich later tot een succesvolle middenafstandloper op de 800 meter. En zo leeft de naam Wielaert nog altijd voort op de Nederlandse atletiekbanen. Ruud Wielaert groeide uit tot een nationaal fenomeen dankzij zijn spectaculaire sprongen, opvallende uitstraling en enorme doorzettingsvermogen. Hij is terecht een sportheld in Haarlem.
0: En ook volgende maand dan hebben we weer een nieuwe sportheld. We hebben het technisch gefixt. We gaan naar een prachtig evenement, Robert, wat er aan gaat komen op de Mooie Nel. En daarvoor hebben we contact met toch eigenlijk wel de zwemgoeroe-journalist van Haarlem. Marcel Tabbes. Marcel, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Robert.
1: Hey, jongens, hij werkt hartstikke goed. Zeg, Marcel, wat gaan we allemaal... Want ik hoorde ik je een beetje winderige achtergrond. Sta je daar al?
2: Nou, bijna wel, hè. Ja, ik sta wel buiten. En zaterdag is wel in het buitenbad. Maar ik loop even naar binnen toe.
1: Oké. Nee, het is niet heel opvallend. Maar ik denk, nou ja, misschien ben je ter plekke. Vertel eens, Marcel, wat komt eraan en wat moeten we weten?
2: Nou, aanstaande zaterdag gaan wij in de Houtvaart zwemmen. En dan gaan we deelnemers die mee willen doen aan de specials en kits van de Mooie Nelswim gaan we testen. Kijken of ze zwemvaardigheid zijn. En specials zijn mensen met een beperking. Kinderen, kids, spreek voor zich. Maar hebben we dan kinderen van 7 tot en met 14 jaar die minimaal zwemdiploma B hebben. Die gaan allemaal op 3 juli, hopen we dat er heel veel gaan meezwemmen met de Mooie Nelswim.
1: En waarom gaan jullie ze eerst testen? Het ligt misschien wat voor de hand, maar misschien wil je het toch even uitleggen.
2: Nou, het is wel belangrijk. Ik bedoel, kinderen zijn minderjarig, ouderen moeten tekenen. Het is toch wel heel verstandig om even te kijken hoe het is gesteld met de zwemvaardigheid. Op het moment dat dat wat minder is, dan kunnen we ze altijd nog een aantal zwemtrainingen aanbieden. Dat gaan we dan ook zaterdag doen. Ik heb daar Lars Bottelier en Bram Loots, oud-Nederlands kampioen en Nederlands jeugdkampioen zwemmen, open water zwemmen. Die de kinderen tips en tricks kunnen geven. Zodat ze nog beter door het water zwemmen. Want open water zwemmen is toch wel iets anders dan in het zwembad zwemmen. Maar in het zwembad kun je wel zien of iemand zwemvaardig genoeg is om 200 of 500 meter te halen.
0: Ja. Hey Marcel, is het niet zo dat je bij open water zwemmen, dan moet je ook allemaal in een wetsuit zwemmen? Is dat hier ook bij de bedoeling?
2: Dat mag. Ja, weet je, de volwassenen doen het over het algemeen wel. Daar hebben we het nu dan niet over hoor. Maar die doen het over het algemeen wel ook omdat je dan iets meer drijfvermogen hebt. Echte open waterzwemmers, ja, het lijken wetsuits. Maar officieel moet de badkleding die je aan hebt, moet kunnen zinken. Daar mag niet een drijfvermogen in zitten. Maar wij zijn niet echt een officiële wedstrijd. We zijn wel een goed georganiseerde wedstrijd. Maar juist om iedereen zo breed mogelijk dit aanbod te doen, gaan we niet heel streng zijn. Dus hoeven we ook niet officieel aan te vragen.
1: Nee. Marcel, waar moeten mensen zich melden? Hoe laat gaat alles precies plaatsvinden?
2: We gaan in de Houtvaart om 5 uur beginnen en tot uiterlijk 6:30. Ik zou zeggen, kom gewoon om 5 uur. Er worden heel veel dingen worden er uitgelegd. Eerst op de kant, daarna in het water. En desnoods dat je nog individuele aanwijzingen krijgt. Dus iedereen kan zich daar melden. Op het moment dat je het leuk vindt, kan je ook al online inschrijven. En dan moet het door, omdat het kinderen zijn en mensen met een beperking, moet het door de begeleider of ouder voogd, moet ook nog getekend worden voor vrijwaring.
1: Hey, en schrijf je dan ook meteen in voor die swim in de MONL voor de dag?
2: Voor de kids en specials die kunnen inschrijven voor de dag zelf. De volwassenen of de senioren, die kunnen de 1, 2 of 4 kilometer zwemmen. Daarvan is de inschrijving gesloten, want we zitten vol met 300 deelnemers.
1: Dat is toch geweldig weer, dat er dan weer zo'n mooi evenement in Haarlem is. En dat je eigenlijk misschien wel wat vroeg al moet zeggen, sorry, we zitten vol.
2: Ja, het is wat het is. Weet je moet ook nog wel een beetje normaal kunnen zwemmen. En niet als een stelletje vissen in een vijver kronkelen. Bovendien is zwemmen is best wel, daar moet je best wel voor trainen ook. Natuurlijk ook wel voor hardlopen. Maar goed, voor zwemmen is dat nog even wat meer. En zeker voor zwemmen in het open water. Want ja, het is toch vrij donker als je naar beneden kijkt.
1: Ja, net even anders allemaal.
2: Juist.
1: Ga je zelf ook meedoen?
2: Ik moet presenteren met Jan van der Meulen. Dus dat gaat hem dan helaas niet worden.
1: Ik ga het zeggen, is dat helaas of jammer genoeg?
2: Nee, ik hou van zwemmen. Dus ik ga op andere momenten duik ik het water in. Zeker iedere week in de planeet. En als het wat warmer wordt, springen we ook graag buiten in de Mooie Nel het water in. De uitvalsbasis voor de Mooie Nelswim is Loef, paviljoen Loef. Ja. Net verbouwd, hartstikke mooi geworden. Ik zal iedereen aanraden. Kom sowieso 3 juli. Een kijkje nemen.
1: Nou, hartstikke goed. Gaan we doen. Marcel, dankjewel voor je tijd.
2: Graag gedaan.
1: En veel plezier straks en bij het voorbereiden en op de dag zelf.
2: Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dank je. Hoi.
0: Oftewel Marcel Tabbers over de testdagen in zwembad De Houtvaart van aanstaande zaterdag. En straks op 3 juli de mooie Nelswim voor specials en kids. Johan, Robert, wat hebben jullie op 8 juni in de agenda staan?
3: Ik denk zomaar dat ik hier in de studio sta eigenlijk.
1: Klopt, 8 juni uitzending.
0: Maandag 8 juni. Want we hebben ook goed nieuws te melden. We gaan de hele zomer door voor de luisteraars van Sport in Haarlem hier op Haarlem 105. Want we hebben de vakanties zo gezet dat we allemaal verschillend op vakantie gaan. Dus ook van de zomer zullen we er volop zijn. Maar we hebben ook al wat mooie dingen in petto, toch, Johan?
3: Ik was laatst bij de Bison Bowling. Ja. Maar de Bison Bowling is niet meer. Dat is de Marty's Bowling. En daar willen we graag een kijkje gaan nemen. Daar komen de mannen van de Marty's, de nieuwe bowling. Wie heeft er niet zijn partijtje gevierd? Komen hier in juni naartoe.
0: Ja, want die gaat geopend worden.
3: En,
0: is hè?
3: Is hij al geopend?
0: Ja, was een mooi afscheidsfeest, hè? Was het?
3: Zo,
0: een heleboel artiesten zijn er geweest.
3: Ik fietste er iedere vrijdag langs op weg naar zaalvoetbal. Iedere vrijdag stampvol. Een groot feest.
0: Ik vind het wel iconisch. Oftewel, maandag 8 juni, dan zijn wij er weer met Sport in Haarlem op Haarlem 105, die vanavond mede mogelijk werd gemaakt. Johan Tembelaar, Robert Zand, technicus met zweet op het voorhoofd. Joep, dankjewel voor je hulp vanavond. Mijn naam is Alex Nelissen. Blijf luisteren hier naar Haarlem 105. Ook na 9 uur en anders met de sport op 8 juni. Dag.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hanta-virus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
5: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
7: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
5: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Sander Jansen.
8: En als de klok weer 9 geslagen heeft, gaan we weer beginnen met een nieuwe Jansen na het weekend.
9: New truck, big lift.

Nou, ik heb alweer een paar mijls afgelegd om hier te komen vanavond voor een nieuwe Jansen na het weekend. Daar luister je naar. Mijn naam is Sander Jansen en de show is weer begonnen. Jawel, tot 11 uur ben ik hier bij je op 105. Ja, om je in ieder geval weer eventjes op deze maandagavond te voorzien van in ieder geval heerlijke muziek. Je even bij te praten over al datgene wat er in de regio is gebeurd. Nieuwe countrymuziek komt jouw kant op. Eigenlijk van alles en nog wat. Dus geen enkele reden om tot 11 uur en verder voorbij gewoon lekker te blijven luisteren hier naar 105. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, het is wel een beetje... We gaan nu richting de zomer. Het is echt een beetje dat net nog... Ja, niet het lekkere voorjaar, zou ik maar zeggen. Dus de zon schijnt dan af en toe. Dan weer een regenbui, dan weer een zonnestraal, dan weer een regenbui. En denk ik, ja, dan zitten we een beetje in de overgang naar die zomer. Goed, om dat een beetje onze zinnen te verzetten richting die zomer... heb ik in ieder geval wel weer wat zomerklanken meegenomen voor vanavond hier op 105. Er staat nu alvast One Republic klaar met Sunshine en Mo. Blijf rijden, komt jouw kant op. Daarna praat ik eventjes kort bij over al datgene wat hier in de regio is en staat te gebeuren. Hoi zo!

zingt over raam open, maar ik heb toch altijd het gevoel dat ik liever in een cabrio zou willen rijden als ik dit nummer zou horen van Mo. Blijf rijden, je hoorde hier op 105. Neem ik je eventjes mee naar het, het nieuws uit Haarlem en omstreken. Ja, want afgelopen zondag was het raak op de Grote Markt. Nou, raak, het was in ieder geval het middelpunt van de Haarlemse Veteranendag. Bezoekers die konden er tanks, helikopters en andere defensiematerieel bekijken. En de organisatie kijkt terug met tevredenheid. Zo zei voorzitter Jesper van Geldrop, het bier is op. Dat is een goed teken. Dat zei hij overigens lachend, wordt er nog bij benadrukt. Er waren veel meer bezoekers dan vorig jaar. Met name omdat het weer natuurlijk beter was. Nou goed, wat dat betreft een hartstikke mooie Veteranendag in Haarlem is dus geweest dit weekend. Mocht je het hebben gemist, volgend jaar weer een kans. Ja, en dan, je ziet af en toe wel eens een rouwceremonie of een rouwstoet door de stad gaan of in de omgeving gaan. Ja, en vandaag ging er wel een hele bijzondere. Tientallen actievoerders die voerden namelijk vandaag een rouwstoet in Haarlem vanwege het doodmaken van 100.000 ganzen per jaar in de provincie Noord-Holland. En in deze rouwceremonie gingen ze naar het provinciehuis om een petitie aan te bieden namens Animal Rebellion bij gedeputeerde Jelle Beemsterboer van de BBB. Die gaat namelijk over het faunabeheer in de provincie. Ja, en zij vinden het natuurlijk een vorm van ecocide dat er 100.000 ganzen per jaar worden vermoord eigenlijk hier in de provincie. Heeft natuurlijk wel een goede reden, dat moeten we er natuurlijk wel bij zeggen. Vliegveiligheid voor Schiphol is er bijvoorbeeld eentje. Maar ook landbouwgewassen en natuurgebieden die moeten beschermd worden. Ja, en als er dan een overdosis aan gans is, ja, dan moet dat even gereduceerd worden. Het idee van de provincie is om het niveau lager dan 20.000 te brengen. En daar moeten voor de komende 3 jaar nog 100.000 afgeschoten worden. Dus wat dat betreft hebben de jagers nog hun handen vol aan al het geschiet en wegwerk van de ganzen. Dan worden ze niet alleen geschoten, maar ook vergast. Nou, dan wordt het al een iets luguberder verhaal. Maar goed, dat was in ieder geval de actie die vandaag plaatsvond, mocht je het toevallig ergens langs de wegen heb zien gaan. Is goed, heb ik voor zover jou eventjes kort bijgesproken over al datgeen uit de regio, wat er is gebeurd, staat te gebeuren en dergelijke, heb ik nu een ontzettend lekkere plaat van Sam Fender, Olivia Dean. Het duurt 5 minuten, maar ik zei het afgelopen week tijdens Bevrijdingspop toen ik deze plaat draai. Wat mij betreft mag die wel 14 minuten duren. Rain Me In hoor nu hier van begin tot eind op Haarlem 105. En ik wens je bij deze een hele goede avond.

Summer with Camp. Medusa, dat is een oude van hem. Hij heeft inmiddels veel nieuwe muziek uitgebracht. Een EP vol met potentiële hits. Zal ik je later nog eens een keer wat meer van laten horen. Zo dadelijk is het tijd voor de countryknaller hier op 105. En ik heb er weer eentje klaarstaan van een man die ook wel mij wat dat betreft qua countrymuziek wel weet te raken. Of in ieder geval de muziek die vaak in mijn lijstjes voorbij komt. Hij heeft vorige maand een nieuw singeltje uitgebracht. Max McKnown. En die plaat van hem die ga je zo dadelijk hier horen op 105. Heart You Didn't Break. Maar eerst heb ik nog Paul Simon hier met You Can Call Me I hier op je radio.

0: Kensington en Stay, de single die ze vorig jaar uitbrachten. Nu zojuist hier te horen op 105 heb ik voor jou nog even het laatste weerbericht op dit moment. Ja, het regent, het waait, het is wat dat betreft een beetje herfstachtig als je nu naar buiten zou gaan. Graadje voor 8, dus koud is het ook. Het regent ook nog een beetje hier en daar, zou ik, maar dat gaat afnemen in de loop van de avond en de nacht. Temperatuur zakt naar een graadje of 7 met een matig windje, dus ook die gaat zakken in de loop van de nacht. Morgen dan een dag, die begint zonnig met een temperatuur van 12 graden, maar het is niet uitgesloten dat de regen ook weer gaat plaats innemen in het weerbeeld. Dus ja, hou er rekening als je morgen naar buiten gaat. Vergeet je jas, je tas en je trui niet, want anders dan heb je het koud en nat. We gaan zo door met de countdown hier op 105. Ik had het al gezegd, Max McKnown hoor je hier zo dadelijk. Maar eerst Teddy Swims, Lose Control op 105.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Teddy Swims en Lose Control. En dan hoor je Jan met de banjo op de achtergrond. En dan weet je hoe laat het is. Het is tijd voor de countryknaller hier op 105. En ik had het al een beetje verklapt. Max Winter McNone, die heb ik weer klaarstaan. De man die geboren is in 2001 ergens in Oregon, de USA. Inmiddels natuurlijk in Nashville zit. En ook naar Nederland komt dit jaar. Hij komt naar Pinkpop, als ik me niet vergis. En daar komt hij zijn klanken aan ons Nederland bekendmaken. En ik probeer er alvast een beetje aan bij te dragen hier op 105. Hij heeft vorige maand een prima singeltje uitgebracht. Het is niet zo'n heel druk country nummer. Meestal in de country knaller heb ik wel flinke energieke muziek. Maar vanavond iets tranquilo. Max McNone wel met de nieuwe single Heart You Didn't Break hier op 105. Ik ga hem gewoon van begin tot achter helemaal aan je laten horen op de radio. Omdat ik je gewoon alvast een beetje wil warm maken voor datgene wat je misschien op Pinkpop straks gaat meemaken. En misschien wellicht ook wel vaker op je radio gaat horen. Hier is hij, Max McNone, Heart You Didn't Break.

Max McKnown en nu hoor je het staartje van Harry Styles en Golden. Ja, de beste man die gaat natuurlijk bijna beginnen aan zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Nou, in het begin waren de kaartjes vrij duur. Inmiddels gaan ze voor de helft van de prijs de deur uit. Mojo die had iets te veel concerten georganiseerd met de gedachte dat natuurlijk die tickets eruit zouden vliegen. Maar ja, het kan ook wel eens tegenzitten. En nu zitten ze nog met een hele bulle kaartjes over. Dus mocht je er nog heen willen, ja, je kunt voor een kleine €75 zit je daar al in de arena. Kun je lekker naar je grote vriend Harry Styles kijken, mocht je dat een leuke hunk vinden. Goed, genoeg daarover. Zo dadelijk

op zender te horen. Dus mocht je in de auto zitten, mocht je thuis zitten, laat die radio gewoon lekker doorbrullen. Want er komt alleen maar heerlijke muziek uit en prachtige klanken van mij. En zo dadelijk ook Joep hier op 105. No Need for Leaving. Dat is de plaat die klaar staat. Niet geheel toevallig.

0: David Bowie, Mick Jagger en Dancing in the Streets hier op 105. Ja, ik had het net al eventjes genoemd. Over een maand gaat het WK voetbal beginnen in Canada, de USA en Mexico. En dat ga je natuurlijk hier in Haarlem ook kunnen zien op uw beeldbak. Maar ik ga u vast eventjes waarschuwen mocht u dit horen. Want rond deze periode van het jaar komen alle elektrobedrijven met gigantische aanbiedingen voor hele grote tv's met superhoge resoluties en waar je alles heel scherp op kan zien. Maar mocht u gewoon via uw digitennekastje of in ieder geval via de legale gebruikelijke kanalen het WK voetbal gaan volgen, dan gaat u van de NPO niet meer krijgen dan HD. Dat kwam vandaag naar buiten. Dat heeft ermee te maken dat zij, zij moeten het aanbieden. Ja, dat heet dan de must carry status. Een zeer ingewikkelde terminologie en theorie hoe dat allemaal werkt. Maar ze moeten het in ieder geval voor iedereen makkelijk aanbieden. En als die zenders of die omroepen dat dus hun kanaal niet in 4K uitzenden, ja, dan betekent dat dus ook dat als jij straks voetbal gaat kijken, dat je niet meer dan HD krijgt. Dus je hoeft niet de allerbeste tv te hebben om het op zijn scherpst te kunnen zien in Nederland. Dat is op zich ook wel een rustgevende gedachte, denk ik zo. Dus dat is eventjes het eerste WK-nieuws waar ik je hier in Haarlem alvast mee wil toerusten. Ja, en dan natuurlijk kwam er ook nog ander nieuws uit onze prachtige eilandstaat Curaçao. Joep, jij zit inmiddels bij mij in de studio.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Hallo, daar zijn we weer.
0: Ja, kijk eens, wat een heerlijke actieve stem komt er ineens zo door de microfoon heen schallen. Je zit hier al een tijdje. Je zat dit vorige programma ook al. Wat leuk.
1: Ja, dat deed de techniek.
0: Een soort maandagavondman ben jij, weet je.
1: Zeker.
0: Maar er is nieuws vanuit Curaçao.
1: Nou ja, je kan het bijna niet ontgaan zijn dat Dick Advocaat weer terugkeert bij Curaçao. Hij is weggegaan wegens de gezondheid van zijn dochter. Ja. Dat is weer aan de betere hand, hoorden we via verschillende bronnen. En is de druk via allemaal opgevoerd. Ja. Zoals dat Corindon, de sponsor, al zei. Ja. Wij stoppen na dit WK en wij hebben er ook eigenlijk allemaal geen zin meer.
0: Ze zeiden letterlijk, wij eisen dat Dick Advocaat weer trainer wordt bij Curaçao.
1: En zo is Fred Rutte na 2 maanden en 2 wedstrijden die hij niet gewonnen had.
0: Nee.
1: Maar goed, de kans dat Advocaat...
0: Goed hard onderuit ook, hè? 5-1 tegen Australië.
1: Dat is maar de kans dat Advocaat het had gewonnen is ook niet heel, hè?
0: Ja, maar dat is de moraal, hè? Als mensen er zin in hebben en je denkt van, jeetje, we gaan even denken tegen Australië voetballen vanavond. Nou, dan zit de moed er wel in. Dan wordt het zo eens 2-0 voor Curaçao.
1: Maar ja, het is toch gek. Maar goed, het is gek genoeg dat Curaçao überhaupt meedoet. En ik denk iedereen heeft het Advocaat heeft de sympathie bij iedereen. Dus daarin is het denk ik ook hartstikke leuk. En hij is daarmee ook, wordt hij de oudste bondscoach ooit op een WK. Hij gaat de 72-jarige bondscoach van Griekenland in 2010.
0: Papadopoulos heet hij geloof ik ook gewoon die beste man, als ik niet vergis.
1: Ja, je vergis je daar weer knap in. Hij heette Otto Regelhagel. Maar dat maakt niet uit. Advocaat met zijn 78-jarige leeftijd gaat dus tegen Ecuador, Ivoorkust en Duitsland spelen. Ja.
0: Maar hoe mooi is dat? Dat is toch een icoon wordt dat straks. Ik denk dat die man nog een bokaal of een medaille krijgt van de FIFA voor zijn daar.
1: Nee, je zou het wel denken dat de Vredesprijs volgend jaar naar Dick Advocaat gaat.
0: Ja, ik zou hem geven hoor. Ik zou hem nog gunnen ook.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, dat is nog meer nieuws van het WK? Of heeft Ronald Koeman al zijn selectie bekendgemaakt? Ik hoorde wel dat Bosnië-Herzegovina dat heeft gedaan.
1: Bosnië
0: maar ik wist niet
1: is de
0: eens
1: eerste. De tweede wordt Curaçao. Die moeten hem ook al, terwijl de meeste mensen nog moeten spelen, om de speelrondes moeten afronden. Gaan die de selectie bekendmaken? Volgens mij komt de voorselectie over 2 weken van Ronald Koeman. Ja, en voor de rest is het nog een beetje rustig, behalve dan al het gedoe en het grootste in Amerika. Ja. Dat ze de kaartjes niet vol krijgen. €9.000 kost het een kaartje.
0: Net als Harry Styles, hè? Gewoon voor de helft van de prijs. Kijk of je dan wel kwijt raakt. Ik denk nog steeds niet.
1: Ik zat wel te kijken. Ik ben heel benieuwd naar, we zitten toch bij de radio, alle nummers die uitkomen.
0: Ja, nou ik heb dat ook, daar zit ik ook een beetje op te wachten. En er komt nog maar niks.
1: Ik heb één voorproefje van Samuel Welte. Dat die er eentje doet. Maar voor mij de allergrootste is Veegse van het matje. Dan ben ik de naam even kwijt. Maar van die Haagse zanger. Dat is zo, vind ik zo
0: van
1: goud.
0: Die Haagse zanger. Er zijn er maar 450.000.
1: Daar komen we even na het nieuws komen we daar op terug.
0: Veegse van het matje. Zo dadelijk op 105. Nu gewoon Post Malone met Circles. Ja, Veegse van het matje. Circles. Ja. Het zal dicht bij elkaar liggen.
1: Straks is de cirkel rond.
0: Ja. We zoeken de weg.

0: Purple Disco Machine, Substitution, de mannen en vrouwen uit Duitsland horen hier op 105. Staan nog een heel uur Jansen na het weekend op je radio, maar eerst het nieuws van de NOS.
1: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
4: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
3: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Sander Jansen.
0: Nog een heel uur Jansen na het weekend hier op 105. Met genoeg te doen en te luisteren. Nu hoor je eerst Douwe Bob.

0: is nacht en in de morgen zingt Sommieu dit nummer Morning hier op 105. En het is tijd voor de AI-plaat. Ja, het is zo een beetje ingeschoten. Het is al 10 over 10. We hadden het al lang moeten doen. Maar goed, ze maakt verder niet uit. We zijn weer begonnen in het tweede gedeelte van Jansen na het weekend. En de AI-plaat is eigenlijk wel leuk. We gaan geen muziek genereren met AI. Maar we halen gewoon iets uit een greppel ergens. Uit een land, van een plek, uit een hoek. Iets moois, iets gaafs ook wel eens. Wat we in Nederland eigenlijk bijna nog nooit gehoord hebben. En daar probeer je dan mee te verrassen op de maandagavond. En heel vaak, ja, tenminste net als vandaag, ik heb geen idee waar we naar gaan luisteren zo dadelijk. Dus dat is ook voor mij weer een spannend moment wat ik jou ga serveren op dit moment. Goed, wel eventjes goed om te weten. We werken een beetje toe naar het WK voetbal. En iedere maand voor het WK pakken we een land erbij waar het georganiseerd wordt. Om jou ook een beetje, alvast mocht je daar überhaupt ooit heen willen gaan, dat je alvast een beetje went aan wat je daar kan treffen qua muziek gewoon. Ja, en we hebben een maand lang Canada gehad. We zitten nu in Mexico. En we hadden vorige week, hadden we Café Tacuba met Iris. En dat, ik kan me nu al niet eens meer herinneren hoe dat klonk. Het heeft niet heel veel indruk op me gemaakt, moet ik zeggen. Maar we gaan vandaag gewoon nog een keer dat muntje erin gooien. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Of waar het
1: Duele mee komt. El Amor van Alex Syntek via Ana Torroja. Super radiovriendelijk, groot refrein, zomerse melancholie, ja. Heel soepel geproduceerd. Klinkt ergens tussen Latin pop en vroege 2000 Europese radiohits.
0: Okay.
1: Verbaast me eigenlijk dat dit nooit tot op grote schaal in Nederland is opgepakt.
0: Nou, dat, als het jou verbaast, dan moet dit wel iets heel goed zijn. Even kijken, wat was het? Duele El Amor van Alex Syntek en Ana Torroja, zoiets. Ik heb hem inmiddels gevonden. Het is 4,5 minuut, dus als er niks is, dan weet je hoe lang het duurt. Als het fantastisch is, hebben we hier een pareltje toch wel weer gevonden. Duele El Amor, hier op 105.
2: Duele El Amor, sin ti, duele hasta
0: matar. Duele Perez is ook mee, of niet?

0: Bel Amor. Bel El Amor, moet ik zeggen, van Alex Sintek en Ana Torroja. Hier op 105. Ik moet zeggen, wel een mooi plaatje hoor, als je het mij vraagt. Ik snap ook wel waarom het niet echt een radiohit in Europa is geworden, of in ieder geval niet in Nederland. Maar je hoort hem in ieder geval wel hier op 105. Ik ga het nog één keer proberen uit te spreken. Duel el amor op je radio. En wij gaan door met het platengat, want ja, dat staat ook gewoon hier in de studio weer te shinen. Met Joep als oprechte vakjury hier ook bij.
1: Uiteraard.
0: Dus hij gaat vandaag alle lijnen in de gaten houden voor ons. Want jij kan deelnemen aan dit item in het programma op je maandagavond. Ja, er zijn weinig dingen waar je op maandagavond kwart over tien nog aan mee kan doen. Maar hier op 105...
1: Hier maken kan
0: we,
1: dat.
0: Ja, hier maken we graag ruimte voor jou, zodat dat kan. Dat kun je doen om nu je telefoon erbij te pakken. Door nu je telefoon erbij te pakken. En dan even het volgende nummer in je WhatsAppie toe te voegen. 06-105-105-38. Dus ik zeg nog een keer 105-105-38. Of je pakt gewoon ouderwets uw mailbox erbij. En dan uw toetsenbord. En dan stuurt u je mail naar studio@haarlem105.nl. Want we zijn namelijk op zoek naar iets heel simpels. Een plaatje van jou. Het mag van alles zijn wat je lief is, waar je van houdt. Als het maar muziek is, als er maar muziek in zit, laat ik het wel even zo zeggen. Kun je het naar ons toesturen. Ik ben heel erg benieuwd waar je mee komt. Zo dadelijk is er één voorwaarde aan dat aan moet voldoen. En dat gaat onze vakjury zo dadelijk voor jou bepalen. Heel eventjes kort, wat zit er in het rad? Zo heb ik onder zwart deze van Justin Bieber. Lekker hoor. En dat is wel samen met Ludacris trouwens, want dat vergeten veel mensen. Maar de plaat heet Baby en die hoor je nu hier op de achtergrond. Staat onder zwart in het rad. En onder wit heeft iets heel anders. David Bowie met Live on Mars. En hoeven we weinig woorden aan vel te maken. Een prachtig plaatje van David Bowie kan gewoon gedraaid worden als er vandaag wit in het rad gedraaid wordt. Dat betekent dat we nog een plekje van geel hebben. Daar hebben we volgens mij een kleine twee weken een Rita Verdonkje gedraaid. Zwarte Rita heette de plaat van Oxband. Dat was een,
1: die is eruit.
0: Het is een eerbetoon aan Rita Verdonk trouwens. Mocht u dat nog eens een keer terug willen luisteren, zoek het eens op. Oxband of Oxband met Zwarte Rita. Leuk liedje. Ik vond het niet echt iets voor op de radio, maar wel heel grappig.
1: Blij dat hij er in één keer uitging. Maar dan is de vraag natuurlijk, wat gaan wij deze week draaien?
0: Dat hangt toch van jou als luisteraar.
1: Welk nieuwsitem? Nou ja, het is een beetje de rode draad van de show. Het WK. Nog een maand. Het aftellen is begonnen. Mm-hmm. En we hadden het erover dat het eigenlijk... Ja, dat er nog niet zo heel veel muziek is. Walter Cross. Walter Cross moet nog met zijn Viva Hollandia komen.
0: Zwarte Cross op de Walter Cross.
1: Noem het maar op. Dus, en ik zie net dat het laatste nieuws is er nog niet gaan liggen in Curaçao. Want ook perschef Kees Jansma stopt bij de ploeg. Want hij vindt de gang van zaken bij Fred Rutte
0: Ja, maar niet... dat is toch zo'n vriendje van Dick?
1: Zeker, maar hij vindt het niet correct voor Fred Rutte. En hij wijst naar de hoofdsponsor Corendon dat die een kwalijke rol hebben gespeeld. Dus of het mag een heerlijke...
0: Maar Corendon is toch een Turks bedrijf officieel?
1: Ja, en Nederlands.
0: En Nederlands, ja.
1: Maar goed, dit was de assistent van Dick Advocaat. Die heet Cor. Ah, en ja. Je hebt... Don konden ze niet vinden, dus daar hebben ze Dick van gemaakt. En die vliegen altijd naar Curaçao.
0: Dus Cor en Dick is het eigenlijk?
1: Cor en Dick, dat hebben ze van gemaakt. Toen ze het hebben gehaald.
0: Maar nu werkt het allemaal niet meer.
1: Toen hebben ze een vliegtuig Cor en Dick gehaald. Ja, en Fred Rutte, dat was te lang voor dat vliegtuig. Dus alleen daarom wouden zij eigenlijk dat Dick Advocaat weer terugkwam. Maar goed, Jansma gaat ook niet mee op zijn 78-jarige leeftijd. Maar de vraag, het moet een WK-plaat worden.
0: Een WK-plaatje. Nou ja, dat is op zich een hele lange uitleg voor eigenlijk een hele simpele voorwaarde.
1: Ja, maar dan... ik ga niet zeggen waarom. Kan jij straks ook lekker naar bed?
0: Wat is het dan?
1: Jij bent ook gewoon moe. Hè? Ik lul de tijd wel weer vol.
0: Ja, je lult nog even vol. We hebben nog 39 minuten.
1: Gelukkig is hier ruimte voor twee, hè?
0: Ja, space for two. Ja, zo is het. Mr. Props, we zitten hier lekker met z'n tweeën. Tot 11 uur op zender op 105. Leuk dat je erbij bent. Goedenavond. En dadelijk jouw plaat hier op 105.

0: Fever Dream, Alex Warren. Heb ik nog even het laatste weerbericht voor je. De wind die is inmiddels een beetje gaan liggen. Het kan nog een beetje regenen hier en daar. 8 graden is het op het moment. De temperatuur gaat een klein beetje naar beneden, naar een graadje of 7. En in de loop van de nacht gaat de wind wat meer liggen. Gaat ook de neerslag wat minder worden. En krijg je een rustige nacht. Voor de boeg gaat het wel 7 graden worden, dat had ik al gezegd. En morgen dan, een dag die begint met zon, gaat de temperatuur naar een graadje of 12. Maar in de loop van de dag kunnen wel weer regendruppels zich aankondigen. Dus hou daar rekening mee. Nog een half uurtje. Jansen, na het weekend heb je nog een plaatje, een WK-hit die we nog niet hebben gehoord. Want we hebben ze nog niet gehoord. Stuur hem dan op naar studio@haarlem105.nl. Nu heb ik voor je Calvin Harris en Justin Timberlake. Stay with me hier op 105.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
2: 105. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been

0: Hoe zouden ze dit opgenomen hebben, dit stukje van de plaat van Everywhere? Nu jij, nu jij, nu jij. Geen idee. Je hoort hem in ieder geval wel hier op 105. Everywhere op 105. En daarvoor Calvin Harris, Justin Timberlake. En nog een heleboel anderen met Stay With Me. En je hoort het al. Het rat wil heel graag. Het wil heel graag. Het is de grande, de grande, de grande finale. De platenrat hier op 105. Bij Jansen na het weekend. Iedere maandagavond spelen we hier. En ik heb een hele zenuwachtige producent. En hij weet wel hoe het rat werkt. Dat is wel fijn. Je kon je plaat namelijk opsturen naar ons.
1: Na een paar maanden.
0: Studio@haarlem105.nl of heel modern via de WhatsApp 06-105-105-38. Dan heb ik het nog maar een keer genoemd. Ja, we waren op zoek naar een WK-plaat. Want het is binnen een maand staat het voor de deur. Volgens mij net iets meer dan een maandje is het, geloof ik. 14 juni uit mijn hoofd. Volgens mij, zeg ik dat goed?
1: Nee, hey, precies ergens. Over een maand.
0: Ja. Oh, precies over een maand.
1: Dat is de openingswedstrijd.
0: 11 juni dus. Ja. Zat ik er alweer naast. Nou ja, zo snel gaat dat. Maar we hebben nog niet echt een WK-hit die ons ten gehoor is gebracht.
1: Ja, en ook het oranje gevoel. Nou, het is wel logisch dat het er nog niet is.
0: Supermarkten zijn ook niet zo druk meer met dit WK en EK, hè?
1: Maar dat komt wel.
0: Nee, maar dat is ook al de afgelopen voetbaltoernooi niet heel erg meer. Toch een beetje een soort... Ja... Het zit er niet echt in. Terwijl ik wel denk, eventjes voordat we de platen gaan bekendmaken die het geworden is. Als ik gisteren dan Frenkie de Jong weer zie voetballen bij Barcelona. Denk van nou, dat is wel echt serieus. Die kan wel ballen. En dan hebben we Reinders en die andere Ake, die spelen dan bij City.
1: Frenkie is de enige die een prijs heeft gepakt van alle internationals.
0: Ja, maar Reinders en Ake zitten toch bij City. Stonden gewoon ook in de basis. Nee, dit weekend in de basis allebei.
1: Zo.
0: Bij City. En dan gaat het ook om de knikkers. Dus wat dat betreft denk ik van ja, we hebben echt wel een hoop mannen lopen die best wel kunnen ballen. Maar ja, het lijkt wel alsof niemand echt het gevoel heeft dat Nederland het nog kan doen.
1: Maar dat hebben we nooit. Dat was in 2010 niet, dat was in 2014.
0: Dat is
1: tot die ene zweetduik was dat niet. Dus dat komt allemaal wel.
0: Ja, en van Persie, die duik, dat was toen begonnen.
1: Dat is wel bij mij wel.
0: Prachtig WK.
1: Bij mij wel.
0: Ja, die van Bronckhorst, dat was toen van mij. Toen dacht ik, nu zijn we begonnen. Gewoon die tegel van 35 meter zo.
1: Middenlijn, maar goed. Weet je, we hebben ook gewoon een goede plaat nodig om het gevoel een beetje wakker te krijgen.
0: Exact.
1: Om aan te wakkeren deze maandagavond.
0: Een aanwakkerplaat.
1: Een goede aanwakkerplaat. Ja. En dat heeft Joep ons gegeven.
0: Ja, en welke dat is, ga je zo horen. Want eerst even wat er nu in het rad staat natuurlijk. Onder wit of zwart staat deze. Ja, Justin Bieber met Baby. Onder wit deze van David Bowie.
1: Ze staan er al lang in.
0: Ja, ze staan er al lang in. We hebben ook een week het rad niet gedraaid, hè? Dus dat is misschien ook... wat is er bijgekomen van Joep, zei je?
1: Joep? Ja, Joep die luistert het hele programma al. En die dacht, nou ja, laat Chico met Veegse van het matje dan maar eens horen.
0: Nou.
1: En toen ik dat binnenkreeg, was ik meteen verkocht.
0: Zo gaat-ie.
2: En ik zeg Veegse van...
0: Ja,
1: En je moet even nagaan, want we gaan hem hopelijk straks luisteren. Deze Chico uit Den Haag, die heeft natuurlijk ook zo'n echte Haagse mat. En hij die zingt Veegse van het matje. Oh, oh, oh.
0: Oh, oh, oh, ja. Dat is het. Kan het worden, dat kan hem dus worden. Als het rad blijft hangen op geel, dan krijgen we een oranje plaat met Veegse van het matje. En jury, we gaan het eerlijk spelen.
1: Uiteraard, uiteraard.
0: Dus als het niet zo is, dan doen we het gewoon nog een keer over. Hè?
1: Ja, net zo lang tot je op geel komt.
0: Het kan ook nog oranje worden. Dan draaien we Veegse van het matje plus alle andere platen. De gom gaat aan en dan zeg ik notaris Jup. Geef jij een slinger met die vinger.
1: Het is gewoon voor de derde keer in hele korte tijd.
0: Ja, maar het is wel gewoon weer raak, zonder onderbrekingen. Is het geen wit, het is geen zwart, het is geen geel, het is oranje geworden.
1: Het oranje gevoel is hierbij geopend.
0: Nou, dan stel ik voor dat we daarom ook gelijk...

0: oud, hè?
1: 4 jaar oud.
0: Nee, 4 jaar oud.
1: Ja, hij is 4 jaar geleden bij het vorige WK. Is het niet even niet geweest?
0: Nee, het is niet niet geweest.
1: Bij mij op het Marktplein was het 2 jaar geleden.
0: Helemaal lep.
1: Groot feest.
0: Groot feest met Chico en Vegas van Matje. We gaan door met Justin Bieber en zo dadelijk nog David Bowie. Klinkt het tegen daar.

0: Iets van een accordeon.
1: Iets van een accordeon, ja, heb ik niet bij de hand.
0: Maar dat zit er wel.
2: Dat zit er wel.
1: Dat zit er wel?
0: Ja, als bij de bedjes.
1: Heb je bij de bedjes iets met een accordeon?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ik weet niet, ik heb geen idee hoe die heet. Is dat... Oh, wat hoor ik allemaal?
2: Ja, David Bowie, Live on Mars, was de laatste plaat van het rad wat nog aan het draaien was.
1: Doe je een beetje dit, hè? Nee, dit is hem ook niet.

0: Goed, maakt niet uit. Je zit te luisteren naar 105 Jansen na het weekend. En we zochten iets met een accordeon, maar het was er eventjes niet. Maakt verder niet uit. Dadelijk hier op 105, het is 10 voor 11, kun je luisteren naar Joep in het talentuur tot middernacht. En Joep is een vervent smartlappen-fanaat.
1: Zeker.
0: Hij kent ze allemaal, van voor tot achter. En daarom spelen we altijd nog even een spelletje met hem voordat zijn programma gaat beginnen. Raad de smartlap. Wat we hebben gedaan, we hebben met wat genres gechangeerd, zodat een hele bekende smartlap in een ander jasje zit. We hebben de tekst ook naar het Engels gezet om het een klein beetje ingewikkelder te maken, maar ik weet zeker dat Joep deze gaat raden. Joep, als je het weet, steek je hand in de lucht. De luisteraar mag ook nog even meedoen.
1: Oké, okay, we gaan meteen van start.
0: Hier komt ie.
1: Spannend. If you want to
0: come with me. Het is niet Justin Bieber dit.

0: is moeilijk vanavond.
1: Ja, maar die vertaling...
2: Is it you who's smiling again? I am and will remain your guide.
0: Klinkt ook zo gelikt.
2: Together we are the two of us. I'll bring it along for you.
1: Het was oud, hè?
0: Ja, het was enigszins oud. Maar deze ken je wel, hoor.
1: Klas Rosé, nieuw van Wesley Bronkhorst.
0: Nee, dit is hem niet. For me,
2: both of us happily through life, a couple side.
0: Nu moet je kunnen raden, nu komt-ie.

0: Dit had toch zo.
1: Anders had ik het niet geraden.
0: Nee? Yeah. Je zou toch maar zeggen, dit is bijna een soort...
1: Hé, hey Alex, dat is een hele aardige vent, weet je dat?
0: Ja, zeker. Je kent hem?
1: Ja, nou, niet persoonlijk.
0: Maar ik ga hem even uitzetten. Wat is dit?
1: Alex met een bossie rode rozen. Ja, dit is wel een klassieketje, hoor.
0: Die had je kunnen hebben, jongen.
1: Ja, die had ik wel kunnen hebben.
0: Hij had een hint nodig van de jury, maar hij is hier, hoor. Alex in huis. Een bosje rode rozen hier op 105, want het staat ook zo in de titel rode rozen. Het zijn geen rode, maar het zijn rode

0: Hij zingt gewoon mee hoor, van voor tot achter.
1: Nou,
2: ja, en zo gaan ze nog tot zeker 11 uur door, hè?
1: Tot diep in de
2: alleen
1: nacht.
2: Alleen maar gejalalala.
1: Ja, nou, tot 11 uur. Ik denk dat ze nog tot 12 uur doorgaan.
2: Nou, ik er wel.
1: Jij wel, ja. Je zit al sinds 7 uur. Je bent een beetje een soort marathon-uitzending aan het lopen.
2: Ik ben een enorme marathon-uitzending.
1: Moeten we het nog even hebben over Telstar en Sprinkler?
2: Nou ja, ik heb sinds 7 uur zat ik bij Haarlem Sport.
1: Hebben ze het daar nog over gehad, of niet?
2: Daar hebben ze het er zeker over gehad. En over de spanning en hoe het er allemaal is. Maar... Nou, die hebben het natuurlijk niet zo over als hoe wij het erover hebben.
1: Nee, er komt geen one-liner bij kijken.
2: Nee. Nee, dat is echt, dat snijdt alleen maar hout.
1: Ja?
2: Ja, waanzinnig.
1: Bloedserieus?
2: Hoe die dat doen, ja. Nee, dat was gewoon een audio-opname.
1: Wat?
2: Dat was gewoon een audio-opname van iemand.
1: Van de sprinklerinstallatie.
2: Van iemand die dat echt spreekt. Maar bij ons in de studio, de vaste gast, of de een van de makers, is de... stadionspeaker van Telstar.
1: Ja,
2: dus die
1: leuk.
2: Konden wel alles over vertellen. Het was hartstikke leuk om het met hem daar even over te hebben. En hij zit in volle vertrouwen. In het begin van het seizoen had hij gezegd... bovenaan het rechter rijtje. Dat is niet helemaal goed gegaan.
1: No, dat maar, was het ambitieus.
2: Maar hij is wel... ze kijken er met goede moed naartoe.
1: Ja, maar kijk, heel even zonder grappen. Als we nu terugkijken... Kijk, nu is het seizoen zowat gespeeld. Nog 90 minuten is het klaar. Als je pech hebt, moet je nog eventjes een keer van hier naar daar. Hè, NAC die even naar Heerenveen moet, omdat iemand vuurwerk op het veld gooit. Ja. Ik vind wel een gepaste straf trouwens, moet ik wel eerlijk zeggen.
2: Het is dat de burgemeester van NAC, of van Breda... De burgemeester van Breda wou het niet in zijn stad hebben. En daarom gingen ze naar Heerenveen.
1: Ja, maar ik vind het een mooie straf. Ga jij gewoon een team voetballen heen, maar naar Friesland.
2: Ja.
1: In het belang van de KVB had het weggezet als van... ja, want er is nog een belang voor Heerenveen. Die kunnen natuurlijk nog boven Ajax eindigen. Ja, joh, staat 2-0 achter.
2: Heerenveen had gewoon 3-0 moeten winnen.
1: Ja, had ze wel gelijk moeten doen.
2: Dat administratief had dat gewoon afgeschreven moeten worden.
1: Ja, dat was zo, ja. Maar ja, nee, want dan is Ajax natuurlijk de zak. Die denken dat die worden dan genaaid door NAC.
2: Nou, daarom. Dat zeg ik toch?
1: Ja, dat vindt niemand erg. Toen wij niet, misschien maar.
2: Nee,
1: als ze dan dus anders over kijken. Maar even terug naar Telstar. Als we natuurlijk aan het begin van het seizoen dat hadden gezegd... en ze hadden een paar gelijkspelletjes eventjes op een overwinning gegooid... dan stonden ze bovenaan in het rechterrijtje.
2: Ja, wat als dan, hè? Dat zijn de slogans deze
1: week. Ja, maar hoeveel wedstrijden hebben ze op 5 minuten weggezet? Ik denk dat het wel 6 wedstrijden zijn geweest dit jaar.
2: Nou ja, ze zitten tenminste in een beter vaarwater dan wat Volendam momenteel doet. Want zij hebben van de laatste 3 wedstrijden heeft Telstar 2 gewonnen. En Volendam eentje. En eentje gelijk gespeeld, eentje verloren. Dus ja, we hebben het achter de schermen even over gehad. Jij zit volle vertrouwen in.
1: Ik heb er vol vertrouwen. En dat heeft vooral te maken met de energie die Telstar nog uitstraalt. Want je ziet wel dat die gasten gewoon nog iedere wedstrijd alles geven. Hoe ze in Rotterdam-Zuid allemaal elke wedstrijd eentje geblesseerd raakt. Dat zie je bij Telstar niet zoveel. Ze lopen gewoon iedere wedstrijd weer de long uit de lijf te rennen. En het resulteert gewoon nu.
2: Nee, ja ik denk toch... Volendam kan zich ook deze wedstrijd echt wel even opzetten en omzetten. Om hier 90 minuten lang nog alles te geven voor een jaar Eredivisie. En ze spelen thuis. Nou, dat is gewoon dat hele dorp, de hele dijk staat op trillen.
1: Ja, dat klopt wel. Zondag 2:30, dan gaat het gebeuren in Volendam. En dan zal iedereen hier in de regio met spanning op de bank toch een beetje met een schuin ogen naar die wedstrijd kijken. Of er echt goed voor zitten. Ik had anders wel. Hartstikke mooi is dat. Wat betreft dit programma zitten we er lekker op. We gaan richting huis. Ja, ik zal heel eerlijk zeggen, ook voor de luisteraar in alle eerlijkheid, ik ben natuurlijk vader geworden een maand geleden. En de energie is wel hard nodig.
2: Ja, dat snap
1: die mis ik dan nu een beetje.
2: Nou ja, maar dat geeft helemaal niks. De show zit er weer op.
1: We zitten er weer
2: hartstikke
1: op.
2: Leuk, hartstikke gezellig.
1: En dan wens ik jou nog een fijn uur.
2: Ja, dankjewel.
1: We gaan naar de NOS. Tot volgende week.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Het laatste uurtje van jouw maandagavond met alles wat je gewend bent. We gaan beginnen met Face the River.

tot middernacht heb je 105 Talent met mij, Joep, weer voor je klaarstaan. Er komt een heerlijke smartlapper aan in het levenslied. En we hebben nog de 105 na het weekendquiz. Maar eerst Bruno Mars met Risk It All.

Er komt straks een hele, maar dan ook een hele oude smartlap in het levenslied. Daarover later meer. Maar ik zat vandaag een beetje auto te rijden en ik zag of ik luisterde naar de radio. En toen hoorde ik een nummer en ik dacht, nou ja, wat is het eigenlijk gek dat ik dit nummer, waar het al wekenlang over gaat, nog nooit heb laten horen. En dan kan het natuurlijk maar één nummer zijn. En dat is het nieuwste nummer van Justin de Wit, wat hij echt op de kaart heeft gezet, denk ik. De zomerhit van dit jaar. Cheerio op Haarlem 105.

hoorde je hier bij ons op de zender. Nou ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik krijg er wel weer genoeg energie van. En dan heb ik meteen zin in nog zo'n lekkere Smartlap of Levenslied. Maar dat moeten we helaas nog mee wachten. Want we hebben eerst Frank Sinatra voor jullie klaarstaan. Maar daarna in Leven het Levenslied is hij als zanger, werd hij gezien als koning van de Smartlap. Maar hij is, in hoe lang deze rubriek al leeft op de zender, nog nooit bij ons geweest. Over wie gaat het? Je hoort het straks.

Frank Sinatra. Oh, excuus. Met Come Fly With Me. And Now Incognito. Don't You Worry About A Thing. En daarna komt hij hoor. Leven het levenslied op Haarlem 105.

In Leven het levenslied. Elke week lichten we daar een smartlap uit met een verhaal erachter. Waarom raakt het? Wat maakt het zo mooi of meezingbaar? En vooral, waarom blijft het hangen? Deze keer in het levenslied een plaat die uit 1961 komt. Bekroond met dubbel platina in 5 diamanten. Dat was zo in die tijd. En daarmee is het ook nog de best verkochte single aller tijden van Nederland. Bij deze smartlap geldt maar één ding. Voorkomen is beter dan genezen als het om liefdesverdriet gaat. Het origineel komt uit Venlo, maar deze Johnny Hoes vertaalde het naar het Nederlands. Deze week in Leven het levenslied. Och,

Jody Hoes met Och, was ik maar met jou niet. Of was ik maar bij moeder thuisgebleven met zijn hit uit 1961 alweer. Ja, verder was hij nog bekend van talloze carnavalskrakers en levensliederen. Nou, ik denk dat wij Johnny in deze smartlappen rubriek zeker nog wel eens terug gaan.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Blijf van Paul de Leeuw.
1: Je maakt de dagen zo licht om te dragen.
0: Hier op Haarlem 105 en rond de klok van 11:30 krijg je, zoals gewend van mij, het weerbericht. En het is het moment om aan te kondigen dat je weer je maandagse slaapmutsje mag insturen. Want het is weer slaapmutsjes tijd. Jij kiest voor de laatste plaat voor het slapen gaan. Wordt dat vanavond? Je mag het via de site, via de e-mail of via de telefoon. Laat het aan Haarlem 105 weten. En dan draaien we hem nog net voordat jij je ogen dicht doet. En als ik zeg, je mag hem naar ons doorappen, dan kan dat met het telefoonnummer 06 105 105 38. Dus typ het nog snel even in, 06 105 105 38. En wie weet gaan we jouw nummer wel draaien als laatste nummer van deze maandag 11 mei.

En dan heb je voor mij het weerbericht nog te goed. En vannacht wordt het ongeveer 7 graden. De wind die je de hele dag al voelt, die blijft deze nacht aanwakkeren. Morgen begint de dag zonnig, loopt de temperatuur op tot ongeveer 12 graden. En dat zien we eigenlijk ook de rest van de week. Het wordt misschien ietsje zonniger, de kans op regen, die gaat wat stijgen. Maar die 12 graden blijft. Vanaf zondag voorspellen ze weer iets beter en dan is het 18 graden. Dan heb ik nu de Beach Boys voor jullie. En na de Beach Boys staat er weer een kersverse Haarlem 105 na het weekendquiz op jullie te wachten. Maar dat naast, na Tears in the Morning.

In de Haarlem 105 na het weekendquiz blikken we met 3 vragen terug op het weekendnieuws uit onze regio. Van opvallend nieuws tot bijzondere lokale verhalen. Alles kan voorbij komen, dus pak pen en papier er maar bij. Want hier komt de eerste vraag. De Haarlemse afdeling van Pro-D66 en het CDA werken op dit moment aan een nieuw coalitieakkoord voor de gemeente Haarlem. Zij hopen daar voor de zomer klaar mee te zijn. De vraag, hoeveel uur doen zij over onderhandelen? Dus al die uurtjes, alles bij elkaar, is dat A, 75 uur, B, 100 uur of C, 125 uur? Schrijf hem snel op, dan gaan we door naar vraag 2. Want sinds deze week mag je iets niet meer in Zandvoort. En wat is dat? A, fietsen op de boulevard. B, roken op het strand. Of C, alcohol drinken op het terras. Misschien is die makkelijk, misschien is die moeilijk. Schrijf hem snel op. Dan gaan we alweer naar de laatste vraag. De Verweihal aan de Grote Markt krijgt een nieuw leven. Het Rijksmonument, wat nu al een tijdje leeg staat, kent een bijzondere geschiedenis. Het gebouw werd in 1880 gebouwd als herensociëteit. En het was later onder meer een winkel, een bank, een museum. Genoeg dingen heeft het, hebben erin gezeten tenminste. Het is al lang mooi dat er weer wat in komt en dat het niet een verstoffig oud hoekje vanaf het Marktplein wordt. Maar goed, welke van de 3 dingen komen er niet in? Is dat A, een dakterras? Want er komt erop, maar goed, komt dat erbij. Is het B, een winkel of C, een visboer? Ja, dat zijn de vragen van de Haarlem 105 na het weekendquiz. De antwoorden, die krijg jij zo na Teddy Swims.

0: Teddy Swims hoorde je hier op Haarlem 105. Ja, en daarvoor hoorde je drie brangende vragen over wat er ongeveer hier allemaal reld en zeld in deze streek. En de eerste vraag, want daar kwam een artikeltje van naar buiten. Hoeveel uur zitten de mensen al aan het onderhandelen of wat verwachten ze? Was het 7500 of 125 uur? Daar was het goede antwoord B, 100 uur. De partijen hopen op een akkoord voor de zomer. Gemiddeld zijn ze zo 2,5 dag per week ermee bezig. En dat is ook best knap, omdat zij gewoon nog part-timers zijn. Dus zij, ondertussen hebben zij ook nog ander werk in de maatschappij. En dat loopt dus totaal op tot ongeveer 100 uur wat zij ermee zitten. Zelf gaven ze aan dat deze periode heel fijn is met Hemelvaart, 5 mei en allemaal andere dagen waar je allemaal andere vrije dagen, waardoor je net wat makkelijker met z'n allen om de tafel kan gaan zitten. Dan vraag 2. Wat mag niet meer in Zandvoort? Daar was ook antwoord B goed. Want je mag niet meer roken op het strand. Op 3 plekken in Zandvoort is een proef gestart. Dat gebeurde na een actie van vorig jaar, waarbij in 1 week ruim 4000 sigarettenpeuken werden gevonden. En dat vonden ze, omdat dat ook het water vervuilt onder andere, dat daar verandering in moest komen. En daar zijn ze nu met een test mee begonnen met rookvrije zones op het strand van Zandvoort. Dan gaan we alweer naar de laatste vraag. Want wat komt er allemaal in de verwijhal? Maar de vraag ging dus nu over wat komt er niet? En daar was antwoord C goed. Want de visboer die blijft gewoon op de markt. In het gebouw komt wel een winkel en op het dak verschijnt dus een groen dakterras. Het is niet de eerste keer dat daar een dakterras komt. Want in het verre, verre verleden, toen er nog zwart-wit foto's waren, is daar ook al eens een dakterras geweest. Ik ben razend benieuwd. Hoeveel vragen heb jij er goed? Meer als vorige week of minder? Nou ja. Hoe dan ook, volgende week heb je weer een nieuwe kans. En dan ben ik nu alleen nog van jullie op zoek naar het maandagse slaapmutsje. Wat is het nummer waarmee wij deze maandag gaan afronden? Laat het weten via een berichtje op de website of het telefoonnummer 06 105 105 38. Dan heb ik nu Hot Stuff van Donna Summer voor jullie.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Als ik nou naar het laatste nieuws kijk, dachten sommige mensen, had ik achteraf maar iets later de politie ingeschakeld. Want een vrouw die had zijn aangifte gedaan omdat haar man niet meer thuis kwam. En de zoektocht naar de vermiste man uit Hoorn eindigde dat afgelopen weekend toch nog best wel gek. Bij zijn voordeur, nadat hij de laatste trein naar Hoorn had gemist, besloot hij 40 kilometer te lopen zonder dit aan zijn vrouw te laten weten. Na een paar uur zoeken werd de politie gebeld door de echtgenote van de man. Hij had 's nachts de laatste trein gemist en besloot toen met een beschonken hoofd naar zijn huis in Zwaag in de gemeente Hoorn te lopen. In 8 uur had hij dus 40 kilometer afgelegd. Nou ja, hij kwam in ieder geval weer nuchter thuis.

0: Material Lover hoorde je hier als één na laatste nummer op deze maandagavond. 11 mei is het alweer. Het is 11:55. Het nieuws komt er alweer aan van middernacht. Maar goed, via de telefoonnummer 0600 505 38 is er een nummer binnengekomen van Damino with a Broken Heart. En ik zie nu net dat het nieuws eerst komt, maar daarna horen we daadwerkelijk Born with a Broken Heart door Claudia ingestuurd. Maar dus helaas niet als laatste nummer van deze maandag, maar als eerste van de dinsdag. Soms is het zo, maar goed, ik wens jullie allemaal een hele fijne week en slaap lekker.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

soms tempura, champagne, soms, soms visvim, soms Gucci, soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes, soms, soms drankjes, soms flitsen, soms 150 paar kicks.

Soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

Elke dag, soms balen, soms huilen, soms liever niet naar buiten, soms bang zijn voor later.

De mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.